0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli treedt Waar Klanken op in de kiosk. Van 8 uur tot 10 uur 's avonds kunnen bezoekers genieten van een muziekvolle avond en gezelligheid. Wanklank staat bekend om een gevarieerd repertoire en zorgt voor een sfeervolle muzikale belevenis voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van dit optreden in de kiosk. Op dinsdag 21 juli vanaf 8 tot 10 uur in de avond.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditie trimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: to my house.
1: It's my house.
2: 107.5 FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus vindt de 43e editie van de Beerse Fietsvierdaagse plaats. Het startpunt is dagelijks bij Grand Café de Beerse aan de Doornboomstraat 22 in Middelbeers. Tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen deelnemers starten voor een gezellige en sportieve fietstocht door Brabant. Er zijn routes van ongeveer 40 en 50 kilometer, volledig uitgestippeld en geschikt voor jong en oud. Onderweg zijn rustpunten met horecagelegenheid voor een pauze. Deelnemen is mogelijk per dag of voor de gehele vierdaagse. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus. Dagelijks vanaf 10 uur in de ochtend tot 3 uur in de middag. Bij Grand Café de Beers aan de Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neck Beaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute thrash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 7.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel, jonger dan 19 jaar, die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Anne Wester en Kati Hezen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 1:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 2:15 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 2:15 bij de parkeerplaats aan de hoek Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli van 1 uur tot half 5 organiseert de huiskamer van Breugel de activiteit Boerenbridge en Boerensoep aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Na een kleine lunch met verse boerensoep en brood spelen de deelnemers enkele rondes Boerenbridge, een eenvoudig maar spannend kaartspel dat snel te leren is. Voor de soep wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd. En aanmelden voor de soep kan via doedeeldeboerderij@archipelzorggroep.nl of telefonisch op 06-28-84-5916. Wie alleen gratis wil kaarten, kan vanaf 1:30 binnenlopen. De activiteit vindt plaats in de huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Op dinsdag 21 juli van 1 uur 's middags tot 4:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.
8: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Het waren de Darts en de albumversie van Come Back My Love uit 1977. Een groep die het jaar 50 en 60 geluid prachtig mooi konden weergeven in hun jaar 70 muziek. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilman. Ik draai het live voor jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. Oude uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. En 2007 is een eeuwigheid geleden. Maar we houden toch opnieuw dan. Goed, we verdelen zo'n klein beetje al die decennia over het programma. Dus een beetje een reis door de tijd eigenlijk. Uit 1982 op deze plaat van The Highway. En

Oud kan nieuw zijn en nieuw kan oud zijn, zoals in deze plaat van The Groggy Dogs uit Spanje. Komt uit 2021, het is The Drunken Sailor. We hebben het al 100.000 keer gehoord in verschillende versies, maar niet in deze natuurlijk.

Ja, de Drunken Sailor doet de Groggy Dogs. En ja, zoals het eigenlijk betaamt bij zo'n plaat, is er heel veel rum bij betrokken geweest. De vervaardiging van deze plaat, denk ik zomaar. De Groggy Dogs uit Spanje komen zij. En ze waren in 2024 in Nederland. En hebben daar een zeer succesvol optreden gegeven op de Keukenhof in Lisse. Tijdens het Castlefest Festival. Muziek van Monique Smit. En ook zij is enigszins, denk ik, onder invloed. Want ze zegt, ja, ik, na de een de volgende dan maar. Hier is Carousel.

ze doet wel heel erg dapper natuurlijk. Maar het zal allemaal wel een glaasje water zijn geweest. Die ze er extra bij heeft besteld. Eentje zonder prik waarschijnlijk. Want anders hou je het niet vol. Muziek van Susan Morgan. We gaan luisteren naar een plaat uit 1962. Hier is Bobby's Girl.

1962, Susan Morgan en Bobby's Girl. En de volgende plaat klinkt als een plaat uit 1965, maar is gewoon een plaat uit 2025. Het zijn de Midnight Diner Sounds en Sand in My Shoes.

happening.

Een zanderig triootje. Worden met de Midnight Diner Sound en Sand in My Shoes. Juist in 1963 worden de Shangri-La's. And remember, Walking in the Sand. En de volgende is eentje van de Cordettes in 1954, Mr. Sandman.

De tijdschrift deze week is voor Asia. In 2026 een nieuwe cd Indigo en de single The Traveler. Asia, Into the Light. Zindy.

On a Leash hoorde Oceana uit 2090 van de CD Love Supply. Muziek nu van Mistral. Kennen we deze nog? Vast wel. Lekkere plaat van Mistral Starship 109. Hij is een klein beetje anders dan dat je gewend bent eigenlijk. Hij is wat moderner gemaakt. En een klein beetje verlengd.

Starship 109, bewerkt door Matt Pop in 2010. En even weer voor je vrije plaat geworden. En natuurlijk helemaal 21ste eeuws. 1983, dit is Journey en Faithfully.

Faithfully hoorde Journey in 1983. Geen hit in Nederland overigens, maar wel in de Billboard Hot 100. Daar was wel een flinke hit in de States. Muziek nu van Davina Michel. Zij had een hit in 2020 in, wat was het, iets van maart of zo van het jaar. En we gaan luisteren naar Beat Me. Beetje pijnlijk lijkt me dat. En dan toch een vraag in. Maar ja, ieder zijn liefhebberij.

0: Davina Michelle hoorden wij en Beat Me. Pijnlijke toestand, maar in ieder geval ze heeft het volbracht tot aan het eind van het plaatje. Een slordige 3 minuten en 10 seconden. Het whiskylied van Nico Haak en de Paniekzaaiers. Je hoort hem nooit op de radio, maar wij draaien hem als hoogtepunt uit het jaar 1972.
1: Een hoogtepunt uit de jaren 70.

Het whiskylied van Nico Haak en de Paniek Zij uit 1972. Dat we één ding helder zijn als je natuurlijk zes flesjes whisky naar binnen werkt in een avond. Dat niet goed is, hè? Dat is echt niet goed. Hè? Dan ben je niet goed bezig. Een glaasje is lekker en misschien twee ook nog wel, maar dan moet je echt wel stoppen, want dan wordt het allemaal. Dan wordt het een gewoonte, hè? Dat moet je niet doen. Het moet genieten blijven. Het moet geen last worden. Het jaar van de whisky. 1972, het whiskylied. Ik blijf even in 1972. Ik kwam nog een plaat tegen die we nooit horen op de radio. En die was ook zo leuk. Hij was ook zo mooi. Het was Peppino Di Capri. Dit is Roberta.

Voor mezelf kunnen draaien natuurlijk Roberta van Peppino Di Capri. Maar heb ik afgelopen 25 jaar ook niet gedaan. Dat heeft te maken met het feit dat ik uit de slordige 300.000-400.000 hits en muziekjes kan kiezen. En dan is het wel een beetje lastig om op een gegeven moment alles te horen in een jaar. Dan heb je wel tijd tekort. Laten we daar maar op houden. Dit is Rubia Moreno.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het centrum van Oorschot is tijdelijk een pop-up galerie van beeldhouwer Hans van Eeden te bezoeken aan de Markt 10. Hans van Eeden heeft ruim 50 jaar ervaring als beeldhouder en verzorgt meer dan 250 exposities in binnen- en buitenland. In de galerij zijn diverse beelden te zien, variërend van klein formaat tot monumentaal werk. De expositie is een unieke kans om het veelzijdige werk van de kunstenaar van dichtbij te bekijken. De galerie is tijdelijk gevestigd in een voormalige winkelruimte en geopend tot 25 juli op zondagmiddag van 2:30 tot 4:30 middags aan de Markt 10 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakte 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie-denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
1: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.
3: Jan Berg.
4: Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega, fammi scendere Max, vedo un segreto avvicinarsi qui.

Ja, 1987, de muziek van Paolo Conte. Max, de titel van de plaat. Het is even leuk om terug te horen hier in het programma. Daarom draaien we het uiteraard ook voor u. We gaan de hedendaagse muziek draaien trouwens. Programma Bond, luistert ernaar. Ik ben Jan Berg. De hedendaagse muziek komt van Sienna Soiro. The Material Lover. En fijn dat u erbij bent.

0: muziek van Sienna Soro, Material Lover, de titel van deze 2026 muziek. We gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Met Oude Meuk 1969. Don McLean, and I Love You So.

0: Dragon.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Nederlandstalige muziek van Raccoon uit 2021. Hey joh, Jip.

0: Raccoon uit 2021. Hey joh, Jip.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: We blijven in Nederlandstalige muziek. Deze van Lisa Schram. Waar engelen voor je zingen.

0: Lila Saran met een nieuw Nederlandstalig plaatje waar engelen voor je zingen. En toen ging het over Rotterdam, hè?
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: En we maken er weer wat moois van. We gaan naar de jaren 90, het jaar 1997. Dit is Hanson. And I will come to you.

0: Ja, zo hoort ook de allermooiste muziek weer voorbij komen hier in het programma Bond Desert 1997. Hanson was dit. I will come to you. Kijk op de klok. Ja, we gaan langzaam richting het half uur.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, de muziek van de jaren 70, 1977. Neil Diamond, good old Neil. Dit is Stargazer.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 28 juli organiseert de Huiskamer van Breugel een legpuzzel-ruilbeurs voor volwassenen aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. Van 2:30 tot 4:30 kunnen liefhebbers complete legpuzzels van 500 stukjes of meer met elkaar gaan ruilen. De spelregel is eenvoudig. 1 puzzel brengen is 1 puzzel meenemen. 2 brengen is 2 halen en zo verder. Bezoekers mogen zoveel puzzels ruilen als ze willen. Het vindt plaats in de Huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. En wel op dinsdag 28 juli van 2:30 tot 4:30.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bon.

De Stray Cats verleggen terug naar 1983. She's 16 and 17. Ja, dat hadden we in die tijd, hè, dit soort muziek. Een beetje rockabilly-achtig was er toch ook wel weer. Hedendaagse muziek van Calvin Harris samen met Jazzy. Dit is Satisfied.

0: hier voorbij komen. Kevin Hoes en Jesse Satisfied, de titel van de plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Jaren 60 muziek, oude meuk van de Rolling Stones.
3: She would never say where she came from.
0: Ruby Tuesday, 1967.

0: blijft toch altijd weer lekkere muziek, die oude van The Stones. 1967 komt dit, Ruby Tuesday, de ziel van de plaat. Ja, hedendaags ook weer in de hitparade natuurlijk met een huidige single. Hebben we ook al eens gedraaid hier in het programma Bond.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gabriel Rios, we gaan naar 2006. En The Broad Daylight.

0: Om een 20 jaar oud deze plaat, Gabriel Rios en The Broad Daylight.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Betekent dat we weer wat nieuws hebben. Danny Vroeger en Mickey van Wijk.

0: gezellig nieuw plaatje van Danny Vroger en Mickey van Wijk. Knipperlicht.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
0: Ja, even tijd voor een gouden oude extra 1963 instrumentaal plaatje van The Shadows. The Girls.

0: De Shadows en The Girls, lekker terug in de tijd. Ja, eigenlijk veel te weinig tijd voor om dit soort plaatjes te draaien. Maar vraag wel.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen, Biddy?
2: There's a monster under my bed.
0: Chef Special.

Jazeker, de muziek van Chef Special. Een nummer met getiteld Afraid of the Dark. 2021 kwam er komen uit. Wacht ons wel weer op het punt in het programma dat we afscheid van me gaan nemen. Dit was een weer een uurtje van Bolt op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Bergen. En ook vandaag weer met plezier voor u het programma in elkaar gedraaid. Reageer dat kan nog altijd. janberg.radio@gmail.com. Daar is het postvakje wat daar geheel voor open staat. Ik wens u een hele fijne dag en ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst hebben we Blondie voor de klaarstaan uit 1979, Dreaming. En daarna een junior postman, Je Maakt Me Crazy. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag weer tot de volgende Bond.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging, sluit je dan aan bij Wandel Fit van Sonnenbreugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het dorpshuis aan de Kerkstraat 2 in Sonnenbreugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker voor senioren die graag samen met leeftijdgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelshuis. Kom elke donderdagmiddag langs. Aanvang is 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Sonnenbreugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonneuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: John en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB.

gaan. Een hele goede morgen. Welkom bij de ochtendshow. Met het komend half uur onderweg. De Machinettes. Een blokje shownieuws. Crisscross Amsterdam. Skipman John. We hebben Ian Dury en de Blockheads. Teddy Swims en Laurie Spey klaarstaan. En nu uit 87. Everything Out van Boy George.

0: Jensen Hornick, afternoon hier bij de ochtendshow op deze dinsdagochtend. Waar het tijd is geworden voor ons eerste blokje shownieuws.
1: Madonna heeft een historisch succes geboekt in het Verenigd Koninkrijk. Als eerste Amerikaanse vrouw ooit is zij erin geslaagd om in 5 verschillende decennia nummer 1 albums te scoren in de Britse hitlijsten. Volgens de Official Charts vestigde de popster dit unieke record met haar kerstverse album Confessions 2, dat door recensenten inmiddels enthousiast is onthaald als haar beste muzikale werk in tientallen jaren. Chris Cross Amsterdam heeft een nieuwe single My Oh My uitgebracht en scoort daarmee direct de felbegeerde alarmschijf. De formatie heeft ruim een half jaar intensief aan de track gewerkt en de krachten gebundeld met de Braziliaanse popster Luisa Sonza en de Franse hitmaker Willy William. Het nummer treedt in de voetsporen van eerdere zomerhits zoals Whenever en How You Samba en is speciaal ontworpen om de komende maanden de festivalweides te veroveren.

0: baby.
1: De ochtendshow met al jouw favoriete pophits. Met Reinier Witbolsveugen. Kappa,

0: Deadlines met Mr. Know-It-All. Maar we gaan eerst terug naar 1979 met Iron Durian, The Blockheads en Hit Me With Your Rhythm Stick.
1: In the deserts of Sudan and the gardens of

Baker Bay, on the road,

1 plaats doorgestegen naar de nummer 6 positie. Mr. Nardal van Teddy Swims. Waar we zometeen naar de Nederlandse weersverwachting gaan kijken. Maar eerst een dame die uit Amerika komt, verhuisde naar Nederland en in Amerika ging wonen. Lori Spanje en How Many Times.

0: Weeroverzicht.
1: De zon schijnt volop. Al trekt er vandaag ook wel wat hoge bewolking over het land, die het zonlicht hier en daar een beetje kan filteren. Het wordt een flink warme dag, met temperaturen die oplopen naar waarden tussen de 26 en 31 graden. Daarbij staat er een voelbare, matige wind uit het noordoosten, die voor een heel klein beetje verkoeling zorgt. Morgen schakelen we over op een dag met puur zonnig zomerweer. In de ochtenduren merken we al dat de temperatuur snel omhoog schiet. Tijdens de middaguren wordt het ronduit heet, met maxima die uitkomen tussen de 28 en een tropische 32 graden. Ook dan houdt de matige noordoostenwind onvermoeibaar stand. Kijken we alvast vooruit naar de rest van de week, dan zien we dat we aanvankelijk nog volop kunnen genieten van het zonnige, droge en tropisch warme zomerweer. Richting het weekend stijgt echter de kans op een aantal buien, waardoor de temperatuur weer wat zal gaan dalen. Wanneer de eerste buien precies gaan ontstaan en hoe snel de temperatuur daarna naar beneden gaat, is op dit moment nog wel erg onzeker.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Terwijl bedrijfswinsten de afgelopen jaren fors stegen, bleven de lonen achter. Dat concludeert voormalig woningcorporatiebestuurder Tom Ausums in een sociaal manifest dat hij heeft overhandigd aan burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Volgens Ausums profiteert niet iedereen van het succes van de Brainpoort. In het manifest pleit hij voor meer aandacht voor kansengelijkheid, betaalbaar wonen en een eerlijkere verdeling van de economische groei. Een enorme stinkbende op de afrit van de A2 bij Best over de Eindhovense weg richting het kanaal komt omdat een vrachtwagen op weg naar een verwerker Rendak in Son een deel van zijn slachtafval is verloren op de weg. En omdat er continu auto's doorrijden, verspreiden de dierlijke restanten en enorme stank zich over alle omliggende wegen. En daardoor is het ook razend druk bij de wasstraat in de buurt. 12 gewonden in anderhalf jaar tijd is voor het Eindhoven stadsbestuur reden om de onveilige verkeerssituatie rond het Strijfsbultje aan te pakken. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar wat er precies moet gebeuren om en rond het viaduct van het Strijfsbultje. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling neemt toe in de regio. Dat blijkt uit cijfers van Veilig Thuis. In 2024 waren er ruim 9400 meldingen. Afgelopen jaar waren het er zo'n 400 meer. Een stijging van ruim 4%. Veilig Thuis denkt dat de stijging vooral komt omdat burgers en professionals signalen van geweld beter herkennen en sneller melding maken. Tegelijkertijd zeggen experts dat er nog veel huiselijk geweld en kindermishandeling achter de voordeur verborgen blijft. De railschoppers die tonnen schade aangericht hebben tijdens de coronarellen in Eindhoven hoeven de staat niet meer terug te betalen. Dat schrijft minister Van Wil van Justitie. De kosten voor het verhalen van alle schade zijn zo hoog dat ze het niet meer proberen. Gemeenten blijven de schade wel verhalen op de railschoppers. Eindhoven trof vorige maand nog een schikking met twee van hen. En het Europees kampioenschap BMX Freestyle komt weer naar Eindhoven. In 2028 komt de Europese top naar het Ketenhuisplein op Strijpes en Skatehal Area 51. Naar verwachting strijden 75 rijders om de titel. Het EK BMX Freestyle maakt deel uit van het Dutch Cycling Festival. Een vol internationaal fietsprogramma vanwege het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Wielerunie. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainpoort in de app en op studio40.nl.
0: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

terug met de dokter van de Doobie Brothers hier bij de ochtendshow op deze daverende dinsdag 14 juli. Waar we zometeen de Europese weersverwachting voor je hebben klaarstaan. Verder hebben we Climby Fisher. En rond kwart voor hebben we onze artiest van de week Gloria Estefan. We gaan nu terug.

0: de Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropische hitte. Spanje noteert onder een strak blauwe hemel een intense 37 graden Celsius, terwijl Albanië 35 graden Celsius en Cyprus 28 graden Celsius eveneens volop van de zon genieten. Richting Centraal- en Oost-Europa heerst er meer wisselvalligheid, want in Polen en Oekraïne trekken regen- en onweersbuien over bij temperaturen van 24 graden Celsius tot 28 graden Celsius, terwijl België een droge en zonovergoten zomerdag beleeft met een maximum van 33 graden Celsius. Morgen schuift de wisselvalligheid wat verder naar het oosten, waardoor de regenbuien boven Rusland aanhouden bij temperaturen rond de 26 graden Celsius tot 29 graden Celsius. In het Middellandse zeegebied en Centraal-Europa blijft het stabiele en warme weer juist moeiteloos stand houden, met een zonnige 36 graden Celsius in Albanië en een warme 26 graden Celsius in Polen, onder een mix van wolken en zon, terwijl België door opkomende bewolking een klein stapje terug doet naar 32 graden Celsius.
1: Alleen de beste hits. Hier op jouw radio. No.

0: Rise to the Occasion van Climie Fisher uit 1988 hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Iedere werkdag 2 uur lang ben je op de radio, waar we toe zijn gekomen aan onze
1: artiest van de week.
0: Deze week staan de spotlights gericht op de Queen of Latin Pop, die met haar aanstekelijke ritmes en stem de wereld veroverde. Gloria Estefan.

hoorde de opzwevende Engelse versie van Oyami Kanto, Hear My Voice. In 1989 was dit de tweede single van het eerste echte soloalbum Cuts But Wise. Het nummer was een vurig statement om haar muzikale en culturele roots te vieren. Bij ons stond de track 10 weken lang genoteerd in het Nederlandse top 40 en reikte destijds tot de 8e plek in de lijst.

Strong hier bij de Ochtendshow. Met onderweg nog Weeks and Company met Rock Your World. En ik laat je nu achter in 78 met Denise van Blondie.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Dorpshuis Het Hart aan de Spoordonk, aan de Benetettestraat 2 in Spoordonk, wordt elke derde donderdag van de maand een gezellige lunch georganiseerd voor 60-plussers. Van 12 uur tot 2 uur 's middags staat er een gezellige maaltijd klaar voor een bedrag van slechts €8,50 per persoon. Aanmelden kan tot de 10e van de maand via e-mail of telefonisch, of door een brief in de brievenbus van het dorpshuis te stoppen. De lunch biedt een moment van ontmoeting en gezellig samen zijn voor inwoners uit de omgeving. Elke derde donderdag van de maand van 12 uur tot 2 uur in het dorpshuis Het Hart van Spoordonk aan de Benedettestraat 2 in Spoordonk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard te zullen optreden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er wordt er al dagen eentje onder Parijs. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SMB 107.5 FM.
4: En overal via radiosmb.nl.
5: Radio

Stefan Wolf, de aftrap van de tweede uur van de ochtendshow op deze daverende dinsdag 14 juli 2026. Met onderweg komen het half uur Anouk, een blokje shownieuws, Topic en Becky G, Dua Lipa, Janet Jackson, Anitor en we hebben het weeroverzicht voor je klaarstaan. Maar we gaan eerst verder met de Four Non Blondes, de Amerikaanse rockformatie rond Linda Perry, die met hun unieke stijl en ongekende vocale uithalen begin jaren 90 een van de meest memorabele eendagsvliegen uit de popgeschiedenis afleverde. Tijd voor een ijzersterke, rauw en meeslepende rock anthem uit de zomer van 1993. Hier is

0: Daan, dat scoorde in 1997 een grote hit met Nobody's Wife. En daarmee zijn we toegekomen aan ons tweede blokje shownieuws.
1: Chris Kos' Amsterdambroers Jordi en Sander Huisman hebben in de Q Music Top 40 podcast met Domien Verschuren voor het eerst openhartig gesproken over het getrek van Yuki Kempes in maart. Volgens het duo liepen de spanningen en zakelijke conflictjes achter de schermen al jarenlang op. Toen Kempes in januari aangaf te willen stoppen, besloten de broers hem ditmaal niet over te halen. Hoewel ze het jammer vinden dat hij niet nog een paar maanden wilde aanblijven als MC tot er vervanging was, hebben beide partijen vrede met de breuk. Topic en Becky G leveren deze week de hoogste nieuwe binnenkomer af in de Nederlandse top 40 met hun Spaanstalige track Sorry Papi. De zomersingle weet hiermee andere sterke kanshebbers, zoals 3.2.1 van Bente en de voormalige alarmschijf Live It All van Last Frequencies achter zich te laten. Zowel de 34-jarige Duitse DJ Tobias Topic als de Amerikaanse zangeres Rebecca Gomez, Becky G, scoorden in het verleden al vaker hits in de lijst der lijsten, maar kiezen met deze samenwerking bewust weer voor een zwoele, Spaanstalige sound.

0: weeroverzicht.
1: De zon schijnt volop. Al trekt er vandaag ook wel wat hoge bewolking over het land, die het zonlicht hier en daar een beetje kan filteren. Het wordt een flink warme dag, met temperaturen die oplopen naar waarden tussen de 26 en 31 graden. Daarbij staat er een voelbare, matige wind uit het noordoosten, die voor een heel klein beetje verkoeling zorgt. Morgen schakelen we over op een dag met puur zonnig zomerweer. In de ochtenduren merken we al dat de temperatuur snel omhoog schiet. Tijdens de middaguren wordt het ronduit heet, met maxima die uitkomen tussen de 28 en een tropische 32 graden. Ook dan houdt de matige noordoostenwind onvermoeibaar stand. Kijken we alvast vooruit naar de rest van de week, dan zien we dat we aanvankelijk nog volop kunnen genieten van het zonnige, droge en tropisch warme zomerweer. Richting het weekend stijgt echter de kans op een aantal buien, waardoor de temperatuur weer wat zal gaan dalen. Wanneer de eerste buien precies gaan ontstaan en hoe snel de temperatuur daarna naar beneden gaat, is op dit moment nog wel erg onzeker.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben Rory Jonkergouw. Eindhoven krijgt een overzicht van plekken waar het beste koelte te vinden is. Zo worden watertappunten in kaart gebracht en komen er tips over wat te doen bij hitte. De zogenoemde koeltekaart is een idee uit Amsterdam. Verschillende raadsleden hadden het idee overgenomen en gevraagd of er een Eindhovense versie kon komen. En pro-wethouder Rick Dijs heeft nu beloofd dat er zo'n koeltekaart gaat komen, en wel in het tweede kwartaal van volgend jaar. Een lekkende vrachtwagen heeft gistermiddag een spoor van ingewanden en ander slachtafval achtergelaten in Best. Door het spoor is enorme stankoverlast ontstaan. Volgens ooggetuigen klotste een soep van ingewanden over de rand van de vrachtwagen. Het spoor ontstond bij de afslag van de A2 naar Best, loopt langs de McDonald's en de Decathlon tot aan het slachtafvalverwerkingsbedrijf aan de Hobberglaan. Automobilisten rijden het spoor nog verder uit. De politie doet rond de Kruisstraat in Eindhoven onderzoek naar een knullige beschieting van een burgerrestaurant. Op 7 december schoot een jongen op een fatbike een kogel door het rolluik, maar de schade viel niet op. Zelfs niet bij de schoonmaker die in het pand was. Een dag later kwam de jongen terug, maar ook op dat moment mislukte zijn poging tot beschieting. Wel viel de volgende ochtend de kogelhuls op die was blijven liggen. De politie roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. Er ontstaat meer tijd voor verpleegkundigen in het ziekenhuis als patiënten worden uitgerust met een slimme armband. Dat zegt het Catharina ziekenhuis, dat sinds kort werkt met zulke armbanden. Patiënten op chirurgische verpleegafdelingen krijgen er een, zodat op afstand hun hartslag, ademhaling en het zuurstofgehalte in hun bloed gemeten kan worden. Verpleegkundigen hoeven dan niet meerdere keren per dag naar de patiënt. En dat scheelt tijd en geld, zegt het ziekenhuis. Terwijl bedrijfswinsten de afgelopen jaren fors stegen, bleven de lonen achter. Dat concludeert voormalig woningcorporatiebestuurder Tom Ausums in een sociaal manifest dat hij heeft overhandigd aan burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Volgens Ausums profiteert niet iedereen van het succes van de Brainport. In het manifest pleit hij voor meer aandacht voor kansgelijkheid, betaalbaar wonen en eerlijkere verdeling van de economische groei. En 12 gewonden in anderhalf jaar tijd. Dat is voor het Eindhovense stadsbestuur reden om de onveilige verkeerssituatie rond het Strijpsbultje aan te pakken. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar wat er precies moet gebeuren om het rond het viaduct van het Strijpsbultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witt.

1987 van Rick Astley bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze dinsdag 14 juli. Met onderweg de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Na deze hit uit 2016 van John Legend. Hier is La

0: Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon volop in Washington D.C. met 33 graden Celsius. Terwijl New York een bewolkte dag heeft met eveneens 33 graden Celsius. In Chicago blijft het vandaag ook bewolkt bij 32 graden Celsius. Aan de westkust geniet Los Angeles van een zonnige 33 graden Celsius wegens een half bewolkte dag. In Miami bij 31 graden Celsius, terwijl het hete Las Vegas ondanks 41 graden Celsius te maken krijgt met kans op een bui. Morgen wordt het in New York aangenaam, half bewolkt en tropisch warm met 38 graden Celsius. Maar blijft het in Washington D.C. en Chicago overwegend bewolkt met temperaturen van respectievelijk 37 graden Celsius en 33 graden Celsius. Richting de donderdag krijgt New York te maken met een bui bij 32 graden Celsius, terwijl Washington D.C. bewolkt blijft met 34 graden Celsius.
1: De beste hits hoor je hier.

0: Singing in the Rain. En daarmee is het bijna kwart voor geworden hier in de ochtendshow. Tijd om de geschiedenisboeken erbij te gaan pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 21 juli 1969. Het duo Zager en Evans behaalt de eerste plaats in de internationale hitlijsten met een profetische nummer In the Year 2525. Ook in de Nederlandse top 40 bleek dit nummer een enorm succes en stond wekenlang hoog genoteerd. 1967, de legendarische gitarist Jimi Hendrix begint aan een korte tournee als voorprogramma van de Amerikaanse popgroep The Monkees. De combinatie bleek echter zo bizar en onsuccesvol dat Hendrix na enkele concerten alweer uit de tournee stapte. 1990, MC Hammer staat op nummer 1 in de hitlijsten met de wereldhit You Can Touch This. Het nummer gebouwd rond een beroemde sample van Rick James werd ook in Nederland één van de meest gedraaide platen van dit jaar. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege death albums levendig met authentieke oldschool death metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neckbeaker voor een explosieve show vol hard death metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid past de proef in de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen het zorgstelsel en de wettelijke kaders. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp naast de kringloopwinkel in het huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en truckers.
1: John en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio
2: SNB.

0: zon, zomerzee en een heerlijk surfpark. Ja hoor, California Dreaming. De mama's en de papa's. Toon aangeven midden jaren 60. California
1: Dit
0: Dreaming.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Ach, juni is ook weer zo'n mooie maand. Eigenlijk het begin van een zomer, hè?
1: Ja.
0: Oh, misschien was vooruitkijken door een lange hete zomer. Dat zal toch helemaal fantastisch zijn, lieve.

heb de tijd niet en ik kan het ook niet meer. Alweer zo'n antieke vervlogen deur die open ging, vrienden. Time uit 1981. Ja, was dik zo, hè. Zowel op 7 als op 12 uur zat hij in die gouden periode. Welkom bij de show, Middle of the Road Show. Een uurtje lang lekker op jouw radio en van alles wat lekker is. En fotograaf is toch wel verantwoord om te draaien.

0: dan bandjes omhoog, jongens. Hè? En nou, die handjes de lucht in. Dan gaat de Ottoman. Juist, inderdaad.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Je kunt hem boeken voor 1495 euro's. Exclusief vliegreis richting Playa de Aro. Hij zingt over meisjes en hier doet hij het gratis. In de middel van de roadshow.

Rob Zoom, kom even gezellig op visite. Gewoon omdat het kon in de middel van de roadshow. En kan, ja, tuurlijk, ja. Wij in principe openen voor iedereen de muzikale deuren. De catacomben. Meisjes uit 1991 was Rob Zoom. En Belinda Keller. Och, leuk meid. Heaven is a place on earth. Halleluja, kameraden. Landgenoten, zet hem op. Ga je mee? Nee. Dat wordt niet mijn lievelingsbestemming de komende tijd. Echt niet, hoor. Egyptian Reggae. Je hoort muziek van Jonathan Richman uit 78.

gelukkig heb ik een hele goede personal coach. Zijn naam is Arnold O. En verder, oh ja, Theo de Bree. Theo de Bree is opgedacht voor de broodjes en de koffie. En Frans heeft gewoon een gezellig een dagje vrij. Mensen, lieve luistervrienden, waar op de wereld. Dit is de Middle of the Road Show. Hé, hey, het peert van Omeloeks komt binnen. Het peert van Omeloeks. Och, hou hem in de gaten, zeg ik.

Zeg, het zijn hele handige mensen, hoor. Maar ik ben blij dat ze er zijn. Een knappe kerel die de dokter heeft uitgevonden. I don't need a doctor. Dat is Sheila met haar Black Devotion. 1978.

Wat een hollie het lekker is, hè? Wat het Engeland komt, jongens. Een Britse symfonische rockgroep genaamd Supertramp. Jawel. Opgericht in 1969 door Rick Davies. Joh, de Supertramp met Cool. Een van hun mooiste muzikale hoogstandjes. Fotografisch zeer gewaardeerd. Welkom in de Middle of the Road Show. Abba.

Hij is op een trip, waarschijnlijk. Bolland en Bolland uit Holland. Robert Ferry Bolland natuurlijk. De gebroeders zelf met een plaat uit hun gouden hitverleden. Jaren 70.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli van 1 uur tot half 5 organiseert de huiskamer van Breugel de activiteit Boerenbridge en Boerensoep aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Na een kleine lunch met verse boerensoep en brood spelen de deelnemers enkele rondes Boerenbridge, een eenvoudig maar spannend kaartspel dat snel te leren is. Voor de soep wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd. En aanmelden voor de soep kan via doedeeldeboerderij@archipelzorggroep.nl of telefonisch op 06-28-84-5916. Wie alleen gratis wil kaarten, kan vanaf 1:30 binnenlopen. De activiteit vindt plaats in de huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Op dinsdag 21 juli van 1 uur 's middags tot 4:30 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SNB Radio SNB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran ballistische raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Het zou om een belangrijke faciliteit gaan op de militaire basis van de VS die werd gebruikt om Iran aan te vallen. Eerder meldde Jordanië al 4 Iraanse raketten te hebben neergehaald. Ook Bahrein was doelwit van Iraanse aanvallen. In de eilandstaat zouden brandstofdepots, radarsystemen en woningen bij een Amerikaanse basis zijn geraakt, meldt Al Jazeera op gezag van de Iraanse revolutionaire garde. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Volgens premier Jette vinden alle landen van de Europese Unie dat er van tolheffing geen sprake kan zijn. Het Onze Lieve Vrouwen gasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SNB.

het eiland. Want samen met Bonnie Tyler. Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Bouwval voor vandaag. We begonnen met Bonnie Tyler, Goodbye to the Island. Beetje goodbye to the sunshine, zo gezegd. Wat hebben we vandaag allemaal voor je in de aanslag? Nou, we hebben dadelijk een hele hoop leuke muziek. We hebben onder andere de Boys Town Gang, we hebben de Outsiders, we hebben Is Ook Schitterend en nog een hele hoop andere leuke dingen. We gaan het met je hebben over een speciaal jaar in de hitgeschiedenis. Het jaar dat op nummer 10 van het jaarlijstje Making Your Mind Up van Buck Fist stond, maar ook Pretend van Elvin Starr is op nummer 9. Op nummer 8 stond in de jaarlijsten In The Air Tonight, de Phil Collins 88 remix. En André Hazes met een beetje verliefd op nummer 7. Don't Stop The Music, Yardbro and Peoples op nummer 6. Op 5 Vienna van Ultra Fox. En op nummer 4 The Police met Every Little Thing She Does Is Magic. The Stars on 45 op nummer 3 van dat jaar. En Champagne How About Us op nummer 2. Op nummer 1 in dit speciale jaar in de geschiedenis stond Anita Meijer met Why Tell Me Why. Ik weet niet of jij het al weet. Over welk jaar we het met je gaan hebben. Ja, ik moet eventjes goed vertellen. Nee, nou dan misschien raad je het als ik zeg dat Sadat de president van Egypte vermoord werd in dit jaar. En als je dat nog niet weet, Ronald Reagan de nieuwe president werd van Amerika in 1981.

Als je denkt van, hey, wie is dit nu? Nou, zal je uit de droom helpen voor degenen die het nog niet weten. Het is Barry Manilow en I Wanna Do It uit 1982. You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. Ja, dank je, dank je. Ik zou zeggen, een jaartje na ons basisjaar 1982. We zitten een beetje in 1981 en daaruit gaan we straks een hele hoop leuke plaatjes draaien. Maar eerst even dit.

0: Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergouw. Eindhoven krijgt een overzicht van plekken waar het beste koelte te vinden is. Zo worden watertappunten in kaart gebracht en komen er tips over wat te doen bij hitte. De zogenoemde koeltekaart is een idee uit Amsterdam. Verschillende raadsleden hadden het idee overgenomen en gevraagd of er een Eindhovense versie kon komen. En pro-wethouder Rick Dijs heeft nu beloofd dat er zo'n koeltekaart gaat komen en wel in het tweede kwartaal van volgend jaar. Een lekkende vrachtwagen heeft gistermiddag een spoor van ingewanden en ander slachtafval achtergelaten in Best. Door het spoor is enorme stankoverlast ontstaan. Volgens ooggetuigen klotste een soep van ingewanden over de rand van de vrachtwagen. Het spoor ontstond bij de afslag van de A2 naar Best, loopt langs de McDonald's en de Decathlon tot aan het slachtafvalverwerkingsbedrijf aan de Hobberglaan. Automobilisten rijden het spoor nog verder uit. De politie doet rond de Kruisstraat in Eindhoven onderzoek naar een knullige beschieting van een burgerrestaurant. Op 7 december schoot een jongen op een fatbike een kogel door het rolluik, maar de schade viel niet op. Zelfs niet bij de schoonmaker die in het pand was. Een dag later kwam de jongen terug, maar ook op dat moment mislukte zijn poging tot beschieting. Wel viel de volgende ochtend de kogelhuls op die was blijven liggen. De politie roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. Er ontstaat meer tijd voor verpleegkundigen in het ziekenhuis als patiënten worden uitgerust met een slimme armband. Dat zegt het Catharina ziekenhuis dat sinds kort werkt met zulke armbanden. Patiënten op chirurgische verpleegafdelingen krijgen er een, zodat op afstand hun hartslag, ademhaling en het zuurstofgehalte in hun bloed gemeten kan worden. Verpleegkundigen hoeven dan niet meerdere keren per dag naar de patiënt. En dat scheelt tijd en geld, zegt het ziekenhuis. Terwijl bedrijfswinsten de afgelopen jaren fors stegen, bleven de lonen achter. Dat concludeert voormalig woningcorporatiebestuurder Tom Ausums in een sociaal manifest dat hij heeft overhandigd aan burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Volgens Ausums profiteert niet iedereen van het succes van de Brainport. In het manifest pleit hij voor meer aandacht voor kansgelijkheid, betaalbaar wonen en eerlijkere verdeling van de economische groei. En 12 gewonden in anderhalf jaar tijd. Dat is voor het Eindhovense stadsbestuur reden om de onveilige verkeerssituatie rond het Strijpsbultje aan te pakken. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar wat er precies moet gebeuren om het rond het viaduct van het Strijpsbultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

1981, het jaar van dit soort hele leuke, onverwachte muziekjes van de heer Albert Hammond bijvoorbeeld. Tenminste, van hem was deze plaats, When I'm Gone. Een tip uit 1981, die draaien we ook gewoon in dit programma. 1981 was trouwens het jaar van de eerste IBM Personal Computer. Voor degenen die het denken van, hey, wat is er allemaal gebeurd in 1981? En ook een heel gedenkwaardige gebeurtenis. In 1981 wordt Griekenland lid van de Europese Unie. Oftewel, het wordt een volwaardig lid van Europa. En dat is het nu nog steeds. En meer zeg ik daar eigenlijk niet over. Dit is Cambodia, oftewel Kim Wilde.

ik even uithaal. Ja, daar waren ze goed in die tijd, hè. 1981, de George Baker Selection en Wild Birds. Dit kwam uit 1976, voor degene die het wil weten. Ja, ik ga je geen leuke zitten vertellen. Komt niet uit ons basisjaar. Maar het klinkt zo lekker 81-achtig, hè. Dus daarom nog maar een keer in dit programma. Over 1981 gesproken. Dit is er een uit dat jaar. Een hele grote. Van Art Garfunkel.

Ja, ik maak er even een eigen mix van deze Art Garfunkel en Heart in New York uit ons basisjaar 1981. Eventjes, we hebben nog een Twitter-account voor degenen die het willen weten. Erik Verbouw op Twitter. Daar kan je allerlei dingen naar mij sturen of niet. Joris die stuurde net een heel leuk plaatje van, of een heel leuk dingetje via Twitter. Leuke muziek. Maar zou je voor mij ook eens een keer de Amazing Stroopwafels kunnen draaien? Nou ja, ik heb hier een heel groot archief zitten. En of het daarbij zit, weet ik eigenlijk niet. Dus ik moet even voor je opzoeken. Heb je even? Dan zoek ik even in het grote archief hier bij in de radiostudio. En dan kijk ik even of ik voor jou kan vinden de Amazing Stroopwafels. Het moest zijn het liedje van Ome Kobus. Oh, wacht even. De Amazing Stroopwafels heb ik voor je gevonden. En laat daar nou toevallig ook Ome Kobus zomaar 1, 2, 3 tussen zitten. En even kijken of je wilt starten in mijn fantastische radioprogramma. Ik denk het niet. Of wel of niet. Ja, ik zit even met een klein probleempje. Het netwerk is hier niet zo heel snel. En als je dan iets wil doen wat ik eigenlijk wist wat ik niet had moeten doen, doe ik dat dan toch, dan heb ik het probleem dat gaat gebeuren. En ik weet nou niet of Ome Kobus nog wil komen of niet. Of wel. Hij komt er toch aan.

0: Dit is het regio prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Een heel mooi pianoloopje. Whose side are you on? Oftewel, de heer en de dame met Bianco. Dat was eigenlijk een band, maar het werd voorgezeten door een heer en een dame. In 1984 was dit een hele grote hit. En in 1981, ons basisjaar, was dit een hele grote hit van Barbra Streisand en haar toenmalige lover Barry Gibb en Guilty.

schitterend uit 2006 en hoe het voelt om in 7 sloten tegelijk te springen. Het is bijna nooit gelukt, maar de heren van Oud is ook schitterend. Zal het waarschijnlijk wel gelukt zijn, want ze hebben het erover in dit plaatje. We hebben het ook met je over 1981, het basisjaar, het eerste jaar dat de eerste shuttle de lucht inging. De eerste vlucht van de shuttle. En het waren de vredesdemonstraties in Amsterdam.

Ja, er waren langere uitvoeringen. Dit was er eentje van ruim 4,5 minuten. Maar er waren er ook nog die bijna 10 minuten duurden van de Starzone 45. Die de wereld veroverde in 1981. En daarna een hele hoop Nederlandse artiesten deden daar aan mee. En een hele hoop Nederlanders zijn er ook aardig rijk van geworden. Want het was een nummer 1 hit all over the world. Ik zou zeggen tot straks na nieuws. Dan ben ik weer bij je terug met het tweede gedeelte. Tot zo. Doei.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: In het centrum van Oorschot is tijdelijk een pop-up galerie van beeldhouwer Hans van Eeden te bezoeken aan de Markt 10. Hans van Eeden heeft ruim 50 jaar ervaring als beeldhouder en verzorgt meer dan 250 exposities in binnen- en buitenland. In de galerij zijn diverse beelden te zien, variërend van klein formaat tot monumentaal werk. De expositie is een unieke kans om het veelzijdige werk van de kunstenaar van dichtbij te bekijken. De galerie is tijdelijk gevestigd in een voormalige winkelruimte en geopend tot 25 juli op zondagmiddag van 2:30 tot 4:30 middags aan de Markt 10 in Oorschot.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. In het bos bij Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is inmiddels al ruim 1900 hectare natuurgebied in as gelegd. Er zijn zeker 6000 brandweerlieden bezig met het blussen van de branden. Ook worden opnieuw blusvliegtuigen ingezet en de bedoeling is dat later vandaag het Franse leger komt om de brandweerlieden in het gebied te helpen. Er zijn enkele mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij het aansteken van de branden in het Franse natuurgebied. Het is Amerikaanse staatsburgers verboden om commerciële vluchten vanuit de Democratische Republiek Congo naar de VS te nemen vanwege de verspreiding van het ebola-virus. Zij die dat willen komen op een zogenaamde stap-niet-inlijst en moeten zeker 21 dagen in een derde land doorbrengen voordat ze naar de Verenigde Staten mogen vliegen. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst is een hulpverlener uit de VS in Congo besmet geraakt met het ebola-virus. In het Afrikaanse land is het aantal besmettingen opgelopen tot meer dan 1900. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de Straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Het weer, droog en overwegend zonnig, bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordoostenwind, wordt het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste broedertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB.

Sir Cliff Richard. Hij houdt van kleine mensen, grote mensen, dikke mensen, dunne mensen en allebei andere mensen. Als het maar mensen zijn waar hij van kan houden, zo gezegd. Wees welkom. Dit is het tweede gedeelte. Tweede uur van de bouwval voor vandaag hier op jouw radio. Wat hebben we nog in dit uur? Straks champagne, Gary Baylow. We hebben Denise Williams. We hebben een hoop muziek. En natuurlijk, we gaan kijken wat er in 1981 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 lijst stond over het jaar 1981. Nou, reden genoeg om te blijven luisteren. En anders kan je ook nog voor deze plaat blijven luisteren. Level 42 uit 1981. En dit zijn de Love Games.

de Climax Blues Band, Gotta Have With More Love. En dat zongen ze in 1981, ons basisjaar, waar we het de komende uren met je zo over gaan hebben. Nou ja, uren hebben we niet meer te gaan. We hebben nog een, nou, iets meer dan een half uur te gaan in dit programma. En dan zit het er weer op. Straks nog even kijken naar wat er allemaal gebeurd is in de hitgeschiedenis. In de Billboard Hot 100 over 1981. En in de hitgeschiedenis de aanslag op de paus. Dat was trouwens ook in 1981.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli treedt Waar Klanken op in de kiosk. Van 8 uur tot 10 uur 's avonds kunnen bezoekers genieten van een muziekvolle avond en gezelligheid. Wanklank staat bekend om een gevarieerd repertoire en zorgt voor een sfeervolle muzikale belevenis voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van dit optreden in de kiosk. Op dinsdag 21 juli vanaf 8 tot 10 uur in de avond.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: This is a test. This is only a test. This is a test. This is only a test. This is a test. This is a test of the emergency broadcasting system. This test was developed in accordance with government regulations. If this were an actual emergency, you would be required to tune to your local station for further information. This is a test. This is only a test.

This is a test. It's only one test. Ja, in Amerika heb je zo'n systeem waar alle radio's en tv-zenders op aangesloten zijn. Waardoor de Amerikaanse government, de regering, kan inbreken op al die programma's hier in Nederland. Doen we dat gewoon allemaal op één net. Nederland 1, dacht ik, is het emergency net. En de publieke regionale omroepen, CQ Radio 1, daar doen we dat allemaal op. Maar daar kunnen ze overal op inbreken. En ik weet, het is een keertje gebeurd dat iemand plotseling dat dingetje aanzette ergens. En dat radiostation heeft zo'n $500,000 aan boete gekregen omdat ze dat getest hadden. Nou ja, het ging eigenlijk per ongeluk, maar toch per ongeluk $500,000 in de afvoer.

Ze was pas 17 jaar toen ze dit zong. Wauw, wauw, wauw. En He's My Man, She's My Man, Mountain uit 1981. En het is weer tijd dat we even gaan kijken naar wat er over de grote plas is gebeurd in 1981. Wat gebeurde er in de Amerikaanse Billboard Hot 100 lijst? We gaan de top 10 voor je behandelen uit 1981. REO Speedwagon stond daar toen op 10 met Keep On Loving You en Dolly Parton op nummer 9 van 9 to 5. I Love A Rainy Night van Eddie Rabbit stond op nummer 8 en 7. Darren Hall en John Oates met Kiss On My List. Celebration, Cool and the Gang stond op nummer 6 in 1981. En op nummer 5 Dusty Springfield met Jessie Girl. Just Like Starting Over van John Lennon stond op nummer 4. En Kenny Rogers met Lady stond op nummer 3 in 1981. Dan 2, Diana Ross en Lionel Richie en Endless Love. Dat was de nummer 2 in 1981 in de Billboard Hot 100 lijst. En nu dan de nummer 1. De nummer 1 in 1981 in Amerika. Het was een plaat van Kim Carnes. En dit zijn de Betty Davis Eyes. Een hele grote nummer 1 hit, zowel daar als hier.

The Christians en Born Again uit 1988 was niet zo'n grote hit. Was wel een klein hitje hier in Nederland, maar niet toch echt zo'n grote hit dat je zou kunnen zeggen van wauw, die herkennen we nog. Die zit in ons collectief geheugen gegrift. En daarom draaien we ook maar weer eens een keertje hier in de bouwval. Je weet het, we draaien ze allemaal, helemaal door de jaren heen. En dit keer is het 1981 dat een beetje centraal staat in dit programma. We gaan straks nog even kijken naar de films van 1981. Maar nu een held uit 1981. Hij stond 11 weken genoteerd in de lijst met dit plaatje. Ik heb het over Henk Wijngaard. En ik heb een truck als mijn woning. En dan zeg ik zo tutu.

Nederland, ergens 1974-75, zover ik weet, heeft het heel goed gedaan. En dit was een van zijn grote hits hier in Nederland. Come on, let's twist again. En wat heb ik dat vroeger veel gedaan, zeg. Getwist dan, maar ook gedraaid in de disco, zo gezegd. Let's twist again. En we gaan even kijken naar de... Wat zal het zijn? De films van 1981. Wat draaide er zo'n beetje in de bioscopen in dat jaar? Er waren een aantal Nederlandse films, maar ook gewoon buitenlandse. Amerikaanse meestal. The Postman Always Ringed Twice was een hit in dat jaar. Maar ook The French Lieutenant's Woman kwam uit. The Raiders of the Lost Ark was een hit van Steven Spielberg in de Nederlandse filmcinema's, hoe je het wil zeggen. Das Boot was dan een grote hit en over Nederlandse films gesproken. Charlotte kwam uit in 1981. En ook Rigorous Mortis van Dick Maas, de thriller. En niet te vergeten Het Meisje met het Rode Haar. Dat was een van de Nederlandse films die hoog scoorde in 1981. Wij scoren ook hoog op dit moment. Even kijken hoe hoog het staat, ongeveer 1,65 meter. Ja. Zo hoog scoren we op dit moment. Met onder andere deze van Gigi Anderson uit 1981. Dit is de Africa Baby die in 1981, even kijken, nou ja, aardig scoorde in de Nederlandse hitlijst. Want in 1981 waren er meer als één op de radio te beluisteren.

continu op de radio hoort als zijnde dat is de sound van 1981. Die heeft hoog gestaan in de hitparades in 1981. Nou, hij stond er maar 7 weken in. En dat even af te zetten tegen Henk Wijngaard, waar we het net over hadden, die er 11 weken in stond met zijn truc als woning. Dan is het een kleine hit, maar hij wordt nog steeds als typische 1981 plaat gedraaid op de radiozenders. Terwijl de heer Henk Wijngaard dan eigenlijk in het vergeethoekje is geraakt in de tijd. Nou, misschien raak ik in de tijd ook wel in een vergeethoekje. En misschien kom ik er dan af en toe een keertje uit voor je. Hey. Het zit erop voor vandaag. Ik zou zeggen, till next time. Tot de volgende keer. Dan zie ik je hier weer aan het apparaat. En dan doen we het weer voor je speciaal. Alleen voor jou. Met een jaartal in gedachten. Even kijken. Een heel mooi jaartal volgens mij. Dit is de lady, de dame, Grace Jones. En strange, I've seen that face before. Ik zie jou ook weer. Tot de volgende keer. Hey.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 28 juli organiseert de Huiskamer van Breugel een legpuzzelruilbeurs voor volwassenen aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. Van 2:30 tot 4:30 kunnen liefhebbers complete legpuzzels van 500 stukjes of meer met elkaar gaan ruilen. De spelregel is eenvoudig. 1 puzzel brengen is 1 puzzel meenemen. 2 brengen is 2 halen en zo verder. Bezoekers mogen zoveel puzzels ruilen als ze willen. Het vindt plaats in de Huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. En wel op dinsdag 28 juli van 2:30 tot 4:30.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Luchtvaartmaatschappij KLM wil niet meer over Saudi-Arabië vliegen en is op zoek naar andere routes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam die volgende week op de planning staan. Gisteren waarschuwden de Houthis in Jemen luchtvaartmaatschappijen om het Saudische luchtruim te mijden. KLM heeft de vluchten tot 23 augustus naar het land geannuleerd, maar vloog er wel overheen en houdt de ontwikkelingen in de golfregio vanwege de veiligheid van de passagiers en bemanning goed in de gaten. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens 2 Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent, een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. Scheepvaartmonitor United Kingdom Maritime Trade Operations meldt dat voor de kust van Oman een raketaanval op een tanker heeft plaatsgevonden. Wie de aanval heeft uitgevoerd is nog onduidelijk. Ook wordt niet gezegd om welk schip het gaat en of er slachtoffers zijn. Volgens de Verenigde Staten zit Iran achter de aanvallen op de commerciële scheepvaart en reageerde met aanvallen op Iraanse doelen, waarop Iran volgde met vergeldingsaanvallen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
1: SNB.
3: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
4: Een hoogtepunt uit de jaren.

0: Ik had ooit eens een jingeltje gemaakt, moet je opletten. En dat heb ik gewoon gepikt van Frankie Goes to Hollywood. Want die hoorde je net, ja.
1: Welkom!
0: Nou, dit is jou. Welcome to the Pleasure Dome. Welkom bij Afternoon Delighters.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergouw. Eindhoven krijgt een overzicht van plekken waar het beste koelte te vinden is. Zo worden watertappunten in kaart gebracht en komen er tips over wat te doen bij hitte. De zogenoemde koeltekaart is een idee uit Amsterdam. Verschillende raadsleden hadden het idee overgenomen en gevraagd of er een Eindhovense versie kon komen. En pro-wethouder Rick Dijs heeft nu beloofd dat er zo'n koeltekaart gaat komen en wel in het tweede kwartaal van volgend jaar. Een lekkende vrachtwagen heeft gistermiddag een spoor van ingewanden en ander slachtafval achtergelaten in Best. Door het spoor is enorme stankoverlast ontstaan. Volgens ooggetuigen klotste een soep van ingewanden over de rand van de vrachtwagen. Het spoor ontstond bij de afslag van de A2 naar Best, loopt langs de McDonald's en de Decathlon tot aan het slachtafvalverwerkingsbedrijf aan de Hoberglaan. Automobilisten rijden het spoor nog verder uit. De politie doet rond de Kruisstraat in Eindhoven onderzoek naar een knullige beschieting van een burgerrestaurant. Op 7 december schoot een jongen op een fatbike een kogel door het rolluik, maar de schade viel niet op. Zelfs niet bij de schoonmaker die in het pand was. Een dag later kwam de jongen terug, maar ook op dat moment mislukte zijn poging tot beschieting. Wel viel de volgende ochtend de kogelhuls op die was blijven liggen. De politie roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. Er ontstaat meer tijd voor verpleegkundigen in het ziekenhuis als patiënten worden uitgerust met een slimme armband. Dat zegt het Catharina ziekenhuis dat sinds kort werkt met zulke armbanden. Patiënten op chirurgische verpleegafdelingen krijgen er een, zodat op afstand hun hartslag, ademhaling en het zuurstofgehalte in hun bloed gemeten kan worden. Verpleegkundigen hoeven dan niet meerdere keren per dag naar de patiënt. En dat scheelt tijd en geld, zegt het ziekenhuis. Terwijl bedrijfswinsten de afgelopen jaren fors stegen, bleven de lonen achter. Dat concludeert voormalig woningcorporatiebestuurder Tom Ausums in een sociaal manifest dat hij heeft overhandigd aan burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Volgens Ausums profiteert niet iedereen van het succes van de Brainport. In het manifest pleit hij voor meer aandacht voor kansgelijkheid, betaalbaar wonen en eerlijkere verdeling van de economische groei. En 12 gewonden in anderhalf jaar tijd. Dat is voor het Eindhovense stadsbestuur reden om de onveilige verkeerssituatie rond het Strijpsbultje aan te pakken. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar wat er precies moet gebeuren om het rond het viaduct van het Strijpsbultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt
4: uit de jaren 90.
5: Are you the guys on the beach who hate everything?

0: Ew.
1: Ugly Kid Joe. Everything about you. Dat mag wel duidelijk zijn. Hij is niet blij met dit. Dat in 1992.
2: Dit is Afternoon Delight.
1: Ik bedoel er verder niks mee, maar goed. 19...

0: Nou, ik heb goed nieuws voor je trouwens, want... ja, wat scheelt die daar? Luister, hij is chef. Hey.
1: Zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U heeft tenslotte een radioprogramma.
0: Ah, er zit een leuke anekdote achter chef van Hoek, wat je net hoorde. Dat deed hij voor een borrel, voor een flesje never. Dan sprak hij dat in voor je en dat is destijds toegedaan. Leuk, hè? Kees Sharon nu met Turning My Head. Daarachteraan Davy met Dansen op Crisscross uit 2025 alweer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Dorpshuis Het Hart aan de Spoordonk, aan de Benetettestraat 2 in Spoordonk, wordt elke derde donderdag van de maand een gezellige lunch georganiseerd voor 60-plussers. Van 12 uur tot 2 uur 's middags staat er een gezellige maaltijd klaar voor een bedrag van slechts €8,50 per persoon. Aanmelden kan tot de 10e van de maand via e-mail of telefonisch, of door een brief in de brievenbus van het dorpshuis te stoppen. De lunch biedt een moment van ontmoeting en gezellig samen zijn voor inwoners uit de omgeving. Elke derde donderdag van de maand van 12 uur tot 2 uur in het dorpshuis Het Hart van Spoordonk aan de Benedettestraat 2 in Spoordonk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Op de Franse Nationale Feestdag deden 8 Nederlandse militairen en een paar honderd collega's van andere Oekraïne-bondgenoten mee aan de parade in Parijs. Het is de eerste keer dat de coalitie van bereidwilligen meedoet. Frankrijk viert vandaag de bestorming van de Bastille en de Franse Revolutie. Dit jaar staat in het teken van het ontwaken van Europa als militaire macht. De militairen liepen langs tientallen staatshoofden en regeringsleiders die sinds gisteren in Parijs zijn voor een top van de coalitie. Onder hen premier Rob Jette. En dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Er wordt zo'n 20.000 kilo Emmentaler kaas vermist. De kaas was op weg van het Zuid-Duitse Beieren naar Frankrijk, maar verdween spoorloos. De lading heeft een waarde van €80.000. De vervoerder van de kaas laat weten dat hij de levering aan een logistiek bedrijf had uitbesteed dat online was benaderd. Diefstal van kaas komt wel vaker voor. In 2024 werd een kaasgroothandel in Londen voor €350.000 opgelicht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaken, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
7: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
8: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
7: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
8: Dit is Platenprak met René van Elst.

in het voorjaar van 81 de Nederlandse hitlijsten veroverde. Wat een ongeëvenaarde zwoele sfeer gleed er zojuist dus door die luidsprekers. Nou, dat gaat vaker gebeuren, want we kunnen zeggen, tot een uurtje of twee is Platenprak weer bij je. Ik zit nog steeds alleen. Het is bedroevend, maar het is niet anders. Ik kan ook niet zeggen tegen mijn broer, je moet hier komen. Terwijl hij gewoon lekker ergens in een of ander evenementpark vandaag zit. Ah. Heel leuk dat je luistert. Tot twee uur mag ik bij jou zijn met het programma Platenprak. En van die relaxte, jarenachtige groove reizen we gewoon eventjes terug naar de herfst van 1970... voor een van de meest iconische en emotionele ballads uit de geschiedenis van Motown. We gaan luisteren naar vijf broers uit Gary, Indiana, die destijds de harten van miljoenen muziekliefhebbers hebben veroverd. The Jackson 5, I'll Be There.

toch eventjes weer terugdenken aan de tijd. Ik denk aan de jaren 80 toen we nog illegale radio maakten. Toen werd het gedragen door die pompende baslijn, die knallende synthesizers riff en Cracks energieke zang. En natuurlijk Jeoparty, oftewel de Cracks King Band. Nou, dan gaan we toch wel eventjes verder, want we gaan even terug naar 1978 voor een van de meest succesvolle, hartverwarmende duetten uit de Nederlandse popgeschiedenis. We gaan luisteren naar een plaat die destijds maar liefst 7 weken lang in welke hitlijst dan ook stond. Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley, If I Had Words.

0: was die warme zomer van 82, dat kan me nog heel goed herinneren. Er was geen ontkomen aan, want deze plaat werd hoog genoteerd in welke hitparade dan ook. De Brits-Jamaicaanse zangeres June Lott samen met Prince Bohemond met een onvervalste zomerhit dus, Somebody Loves You Honey. Dan gaan we eventjes over naar het najaar van 2002... voor één van de meest indrukwekkende en verhalende popsongs uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. We gaan luisteren naar een ultieme kleinkunst en popduo van eigen bodem, die met deze track een bloedmooi, melancholisch epos neerzetten over de keuzes maken, vluchten en ouder worden. We hebben het over Agda en de Munnik en Ren Lenny Ren.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse Mezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en...

Dat was Peter Townsend met die explosieve solo-track Face to Face. Ja, ik kan me dat nog heel goed herinneren. De laatste periode van mijn illegale radiomaken. Dat was 1985. Nou, daar zijn we nu toe aan.

0: kaarsjes uit.
1: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
0: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
1: In Platenprak.
0: Met René van Elst.
2: Vandaag is Nick McCabe jarig. Hij was altijd de stille kracht achter de Verve. Terwijl Richard Ashcroft het gezicht van de band was, maakte McCabe het unieke geluid. Hij liet namelijk zijn gitaar klinken alsof het geen gitaar was. Vol effecten en sfeer. Samen met Ashcroft richtte hij de Verve op in 1990. Na ruzies stapte hij soms uit de band, maar kwam ook terug voor Urban Hymns. Het album bracht hun grote hit Bittersweet Symphony. Het bekende gitaarstuk van McCabe ontstond pas laat in het proces. Het nummer bevatte een sample van een orkestversie van de Rolling Stones song. Dat zorgde voor jarenlange problemen over rechten. In Nederland werd alleen Bittersweet Symphony een top 40 hit. Maar het nummer blijft populair en staat sinds 2005 elk jaar in de top 2000. En ook op de radio hoor je het nog vaak als klassieker uit de jaren 90. McCabe maakt nu rustige elektronische muziek en geeft les. Maar zijn gitaarwerk uit 97 blijft elk jaar gewoon door de speakers knallen. Zo ook hier. En hier is het nummer. Bittersweet Symphony.

met die onverslijdbare energiebom Lust for Life. En van die rauwe explosieve energie uit Berlijn maken we nu een prachtige overstap naar de absolute top van de Amerikaanse studiomuzikanten Toto en Gregory Porgy.

0: man met die gouden stem en die fabelachtige fluittechniek. Roger Whittaker met die theatrale uitvoering van If I Were a Rich Man. Zo, dan zijn we aan het eind gekomen van het programma Vrienden van de Show. Jawel, morgen zijn we er gewoon weer tussen 1 en 2 met het programma Platenprak. En ik zeg, dit programma wordt vervolgd. Ik ga eruit met James Brown en Sex Machine. Maak er een mooie dinsdag van.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I want to get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnebreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 20:30 tot 22:30 aan de Piet Heinlaan in de Breugel. En vanaf 00:30 tot 02:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Groningse Ter Apel wordt door het Rode Kruis de nieuwe dagopvang voor asielzoekers ingericht. Mensen die in de noodopvang worden opgevangen kunnen daarover water, stroom en wifi beschikken. Asielzoekers voor wie nog geen opvangplek in Ter Apel is, zullen als het goed is morgen in het pand in de buurt van het aanmeldcentrum worden opgevangen. In het kantoor zijn toiletten, maaltijden, koffie, thee en airconditioning aanwezig. Na de nodige incidenten op het grasveld voor de opvang moet het binnen een stuk veiliger zijn. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, gaat morgen naar Oekraïne en zal Kiev bezoeken. Politico meldt dat ze ter plaatse de EU-uitbreiding en defensie wil bespreken. Verdere details wil haar woordvoerder uit veiligheidsoverwegingen niet geven. Vanmorgen hebben de EU-lidstaten groen licht gegeven om een nieuw deel van de Oekraïnse onderhandelingen voor toetreding tot de Europese Unie te openen. De tanker die voor de kust van Oman werd aangevallen is van stoltmagnesium uit Rotterdam. Dat meldt scheepvaartmonitor UKMTO. In de machinekamer brak brand uit, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Het is nog onduidelijk wie voor de aanval die gisteren zou hebben plaatsgevonden verantwoordelijk is. In de golfregio worden de laatste tijd wel vaker tankers aangevallen. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen in de straat van Hormuz. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Zonnebreugel.
9: Het station met de meeste muziekvariatie
10: en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
10: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.

Tens en de Twenties. Met het komend half uur naar je onderweg. Hoe wat denk? We hebben Elvis Costello, de Europese weersverwachting, CC President, de Bee Gees, Direct en Henk Westbroek. En we trappen af met de Four Tops. We gaan terug naar 1966 met It's the Same Old Song.

2002 hoorden we de Hoobas Tank en The Reason hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Waar we zo meteen de Europese weersverwachtingen hebben klaarstaan. Maar we gaan eerst naar 1981 met Elvis Costello en Good Year for the Roses.

0: de Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropische hitte. Spanje noteert onder een strak blauwe hemel een intense 37 graden Celsius, terwijl Albanië 35 graden Celsius en Cyprus 28 graden Celsius eveneens volop van de zon genieten. Richting Centraal- en Oost-Europa heerst er meer wisselvalligheid, want in Polen en Oekraïne trekken regen- en onweersbuien over bij temperaturen van 24 graden Celsius tot 28 graden Celsius, terwijl België een droge en zonovergoten zomerdag beleeft met een maximum van 33 graden Celsius. Morgen schuift de wisselvalligheid wat verder naar het oosten, waardoor de regenbuien boven Rusland aanhouden bij temperaturen rond de 26 graden Celsius tot 29 graden Celsius. In het Middellandse Zeegebied en Centraal-Europa blijft het stabiele en warme weer juist moeiteloos stand houden, met een zonnige 36 graden Celsius in Albanië en een warme 26 graden Celsius in Polen, onder een mix van wolken en zon. Terwijl België door opkomende bewolking een klein stapje terug doet naar 32 graden Celsius.
1: De beste muziekmix van de jaren 60 tot nu. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsvoogd.

maar dan krijg je 1991 met Sissy Pezenton en Finally. Met onderweg Direct Henk Westbroek. En de Nederlandse weersverwachting hebben we nu een klassieker voor je klaarstaan. We gaan terug naar 1975 met drie boers met een hele hoge stem. Oftewel de Bee Gees hier op jouw radio.

Frontzanger van het Goede Doel, Henk Westbroek. Deze single uit Zelfs Je Naam Is Mooi is één van zijn grootste solo-hits. De track is een romantische Nederlandstalige popballad met een herkenbare, iets wat melancholische melodie en een tekst over een diepe, onvoorwaardelijke liefde. Zelfs in de kleinste details. Het nummer bereikte de nummer 4 positie in de Nederlandse

0: weeroverzicht.
1: De zon schijnt volop. Al trekt er vandaag ook wel wat hoge bewolking over het land, die het zonlicht hier en daar een beetje kan filteren. Het wordt een flink warme dag, met temperaturen die oplopen naar waarden tussen de 26 en 31 graden. Daarbij staat er een voelbare, matige wind uit het noordoosten, die voor een heel klein beetje verkoeling zorgt. Morgen schakelen we over op een dag met puur zonnig zomerweer. In de ochtenduren merken we al dat de temperatuur snel omhoog schiet. Tijdens de middaguren wordt het ronduit heet, met maxima die uitkomen tussen de 28 en een tropische 32 graden. Ook dan houdt de matige noordoostenwind onvermoeibaar stand. Kijken we alvast vooruit naar de rest van de week, dan zien we dat we aanvankelijk nog volop kunnen genieten van het zonnige, droge en tropisch warme zomerweer. Richting het weekend stijgt echter de kans op een aantal buien, waardoor de temperatuur weer wat zal gaan dalen. Wanneer de eerste buien precies gaan ontstaan en hoe snel de temperatuur daarna naar beneden gaat, is op dit moment nog wel erg onzeker.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben Rory Jonkergouw. Eindhoven krijgt een overzicht van plekken waar het beste koelte te vinden is. Zo worden watertappunten in kaart gebracht en komen er tips over wat te doen bij hitte. De zogenoemde koeltekaart is een idee uit Amsterdam. Verschillende raadsleden hadden het idee overgenomen en gevraagd of er een Eindhovense versie kon komen. En pro-wethouder Rick Dijs heeft nu beloofd dat er zo'n koeltekaart gaat komen, en wel in het tweede kwartaal van volgend jaar. Een lekkende vrachtwagen heeft gistermiddag een spoor van ingewanden en ander slachtafval achtergelaten in Best. Door het spoor is enorme stankoverlast ontstaan. Volgens ooggetuigen klotste een soep van ingewanden over de rand van de vrachtwagen. Het spoor ontstond bij de afslag van de A2 naar Best, loopt langs de McDonald's en de Decathlon tot aan het slachtafvalverwerkingsbedrijf aan de Hobergelaan. Automobilisten rijden het spoor nog verder uit. De politie doet rond de Kruisstraat in Eindhoven onderzoek naar een knullige beschieting van een burgerrestaurant. Op 7 december schoot een jongen op een fatbike een kogel door het rolluik, maar de schade viel niet op. Zelfs niet bij de schoonmaker die in het pand was. Een dag later kwam de jongen terug, maar ook op dat moment mislukte zijn poging tot beschieting. Wel viel de volgende ochtend de kogelhuls op die was blijven liggen. De politie roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. Er ontstaat meer tijd voor verpleegkundigen in het ziekenhuis als patiënten worden uitgerust met een slimme armband. Dat zegt het Catharina ziekenhuis dat sinds kort werkt met zulke armbanden. Patiënten op chirurgische verpleegafdelingen krijgen er een, zodat op afstand hun hartslag, ademhaling en het zuurstofgehalte in hun bloed gemeten kan worden. Verpleegkundigen hoeven dan niet meerdere keren per dag naar de patiënt. En dat scheelt tijd en geld, zegt het ziekenhuis. Terwijl bedrijfswinsten de afgelopen jaren fors tegen, bleven de lonen achter. Dat concludeert voormalig woningcorporatiebestuurder Tom Ausums in een sociaal manifest dat hij heeft overhandigd aan burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Volgens Ausums profiteert niet iedereen van het succes van de Brainport. In het manifest pleit hij voor meer aandacht voor kansgelijkheid, betaalbaar wonen en eerlijkere verdeling van de economische groei. En 12 gewonden in anderhalf jaar tijd. Dat is voor het Eindhovense stadsbestuur reden om de onveilige verkeerssituatie rond het Strijpsbultje aan te pakken. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar wat er precies moet gebeuren om het rond het viaduct van het Strijpsbultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

toch dat de Shy Boy van Bananarama hier bij de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zeeuwse Tans en de 20s. Je bent erbij bij Muziekplezier op deze daverende dinsdag 14 juli 2026. Met onderweg Warren G en Ned Dog. We hebben de Ritchie Family en rond kwart voor gaan we naar de top 40 van 40 jaar geleden. Met de nummers 30 tot en met 21. Met nu van eigen bodem, Van Velzen, dit is Baby Get Higher. You got-

Uit 1994, Regulate van Warren G. en Nat Dogg hier bij Muziekplezier, waar we zo meteen naar de top 40 van 40 jaar geleden gaan. Maar eerst tijd voor een klassieker uit 1979, The Ritchie Family. Dit is American Generation.

0: was 40 jaar geleden de top 40.
1: 22e jaargang, week 28, de editie van 12 juli 1986. Met vandaag de nummers 30 tot en met 21. In de tweede week doorgestegen van 37 naar 30 als geprobeerd van het goede doel. De Moetje Vrijheid in de derde week met 1000-maal doel. Met stip van 36 naar 29. En drie plaatsen gezakt naar 28 in de vijfde week notering. Deepest Mode en A Question of Lust. De hoogste nieuwe binnenkomer, de klapper van de week, komen we tegen op nummer 27. MC Michael G en DJ Sven met The Holiday Rap. 11 weken notering voor de Miami Sound Machine met Bad Boy. Die zakt van 15 naar 26. En met Superstiff van 35 naar 25 in de tweede week. De Eurythmics met When Tomorrow's Come. Een oud alarmschijf die 7 weken lang genoteerd staat, zakt deze week van 11 naar 24. Turn Your Love Around van Mai Tai. Whitney Houston in de 7e week met The Greatest Love of All. Die zakt van 17 naar 23. En gezakt van 14 naar 22 in de 6e week. De Doobie Brothers met What a Fool Believes. Een superstipnotering op nummer 21, afkomstig van 39 in de tweede week. Owen Paul met My Favorite Waste of Time. De klapper van de week staat voor je klaar. En die is van MC Michael G en DJ Sven met The Holiday Rap.
2: De klapper van de week. 29.

topper van 40 jaar geleden. MC Maggie D en DS1 met de Holiday Rap. We gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van muziekplezier. Dit uur nog onderweg Sister Slats met Frankie uit 1985. Maar hier staat 72, Dr. Hook. Dit is Sylvia Smuller.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus vindt de 43e editie van de Beerse Fietsvierdaagse plaats. Het startpunt is dagelijks bij Grand Café de Beerse aan de Doornboomstraat 22 in Middelbeers. Tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen deelnemers starten voor een gezellige en sportieve fietstocht door Brabant. Er zijn routes van ongeveer 40 en 50 kilometer, volledig uitgestippeld en geschikt voor jong en oud. Onderweg zijn rustpunten met horecagelegenheid voor een pauze. Deelnemen is mogelijk per dag of voor de gehele vierdaagse. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus. Dagelijks vanaf 10 uur in de ochtend tot 3 uur in de middag. Bij Grand Café de Beers aan de Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Belgische autoriteiten melden dat bij een brand in Brussel vanmorgen meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Er worden nog 6 mensen vermist. De brand ontstond op de 2e verdieping van een appartementencomplex dat op dit moment gerenoveerd wordt. Het vuur kon snel geblust worden, maar brandende deeltjes kwamen in de liftschacht terecht, waarna er brand in de kelder van het pand ontstond. 200 mensen zijn uit het gebouw geëvacueerd. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland is door de rechter vrijgesproken. T. moest voor de rechter verschijnen in de zaak over de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar in 2020. Het meisje werd aangereden nadat ze van huis was weggelopen. Volgens de rechtbank is niet aan te tonen dat T. niet goed op de weg gelet heeft. Het Openbaar Ministerie had hiervoor 2 weken gevangenisstraf geëist. T. werd ook vrijgesproken van het doorrijden naar het ongeluk zonder naar het slachtoffer om te kijken. De verdachte dacht dat hij over een dier was gereden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 34-jarige Maurice B., die verdacht wordt een vrouw te hebben gedood in zijn huis in Arnhem, het lichaam verminkt met als doel om het te laten verdwijnen. Het lichaam van de vrouw werd op 2 april in het huis aangetroffen. De verdachte werd diezelfde dag opgepakt. Het slachtoffer zou voor een seksafspraak op 29 maart naar de woning van B. zijn gegaan. De twee zouden ruzie hebben gekregen. Justitie wacht nog op het definitieve sectierapport. Libanon en Israël zitten in Rome aan de onderhandelingstafel. De gesprekken vinden plaats in de ambassade van de Verenigde Staten die bemiddelen. Een belangrijk punt is dat Israël zich uit het zuiden van Libanon terugtrekt. Volgens Israël zit het daar om het noorden van het land tegen Hezbollah te beschermen. Voor Iran is een staakt het vuren in Libanon een keiharde voorwaarde voor het uiterst kwetsbare bestand dat het land met de VS is overeengekomen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met...

0: 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB. 107.5 FM.
1: En overal via radio SNB.nl.
2: Radio SNB.

0: Jan Paar, St. Elmo's Fire, Man in Motion bracht ons bij het tweede uur van muziekplezier op deze daverende dinsdag 14 juli. Met het komend half uur voor je onderweg Mabel, Michael Brown, de Verenigde Staten weersverwachting, Timeless, Natalie Cole, Sam Mieux en CCR. En we trappen af in 79 met Cliff Richards en We Don't Talk Anymore.
1: De pophitsfeitjes. Weer en vooral heel veel hits. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsvoogen.

Op deze Don't Call Me Up hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Muziekplezier met zometeen de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Verder in het vooruitzicht Timeless, Natalie Cole en Samayeu. Met nu uit 86 Marco Brown en Close to Perfection.

0: Verenigde Staten weersverwachting.
1: Vandaag schijnt de zon volop in Washington D.C. met 33 graden Celsius. Terwijl New York een bewolkte dag heeft met eveneens 33 graden Celsius. In Chicago blijft het vandaag ook bewolkt bij 32 graden Celsius. Aan de westkust geniet Los Angeles van een zonnige 33 graden Celsius wegens een half bewolkte dag. In Miami bij 31 graden Celsius, terwijl het hete Las Vegas ondanks 41 graden Celsius te maken krijgt met kans op een bui. Morgen wordt het in New York aangenaam, half bewolkt en tropisch warm met 38 graden Celsius. Maar blijft het in Washington D.C. en Chicago overwegend bewolkt met temperaturen van respectievelijk 37 graden Celsius en 33 graden Celsius. Richting de donderdag krijgt New York te maken met een bui bij 32 graden Celsius, terwijl Washington D.C. bewolkt blijft met 34 graden Celsius.

Thomas met Where is the Love? Sommelier, muziek van eigen bodem met Harding uit 2017. En we zometeen voor je klaarstaan. Maar eerst de klassieker uit 75. Natalie Cole en This Will Be an Everlasting Love.

single van 9 jaar geleden van Sam Milieu. Deze Heining hier bij Muziekplezier. Waar we zo meteen gaan kijken wat het weer ons in Nederland gaat brengen. Verder hebben we het vooruitzicht. Klein Orkest, Liam Rimes en Jamestown. Met nu CZR uit 69. Hier is Lodi.

0: Weeroverzicht.
1: De zon schijnt volop. Al trekt er vandaag ook wel wat hoge bewolking over het land, die het zonlicht hier en daar een beetje kan filteren. Het wordt een flink warme dag, met temperaturen die oplopen naar waarden tussen de 26 en 31 graden. Daarbij staat er een voelbare, matige wind uit het noordoosten, die voor een heel klein beetje verkoeling zorgt. Morgen schakelen we over op een dag met puur zonnig zomerweer. In de ochtenduren merken we al dat de temperatuur snel omhoog schiet. Tijdens de middaguren wordt het ronduit heet, met maxima die uitkomen tussen de 28 en een tropische 32 graden. Ook dan houdt de matige noordoostenwind onvermoeibaar stand. Kijken we alvast vooruit naar de rest van de week, dan zien we dat we aanvankelijk nog volop kunnen genieten van het zonnige, droge en tropisch warme zomerweer. Richting het weekend stijgt echter de kans op een aantal buien, waardoor de temperatuur weer wat zal gaan dalen. Wanneer de eerste buien precies gaan ontstaan en hoe snel de temperatuur daarna naar beneden gaat, is op dit moment nog wel erg onzeker.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 28 juli, dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en broodjes. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. En voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan nog tot en met zondag voorafgaande aan de lunch via een e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt een mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen. Op dinsdag 28 juli, dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur in de middag in buurthuis De Vlinderheid in Best.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

14 juli. Jamestown featuring Jocelyn Brown en Sea Cat Soul hebben we zo meteen voor je. Maar eerst de 2001 Leon Rimes en Can't Fight the Moonlight.

0: Robert and Flack. You know, they all got stuff.
1: De 90s op jouw radio uit 92, Jamestown featuring Jocelyn Brown en Sea's Got Soul. Met zometeen de hit in een verstaanbare taal. Maar we gaan eerst terug naar 1977 met Belfast van Boney.

0: hit in een verstaanbare taal.
1: Soms voel je dat de controle langzaam wegglipt. Niet door onmacht, maar door een overweldigende drang om je simpelweg over te geven aan de stroom van het leven. Het is dat heerlijke gevoel wanneer je jezelf volledig verliest in de ritmes van een nieuwe verbintenis. Waarbij elk gebaar en elke blik precies op zijn plek valt. Het is de bereidheid om alle remmen los te gooien en jezelf toe te staan om volledig op te gaan in de magie van de nabijheid van een ander. Dit is het stadium waarin woorden overbodig worden en de taal van beweging en emotie de overhand neemt. Het is de erkenning dat je niet langer hoeft na te denken over de stappen, maar dat je simpelweg kunt vertrouwen op de harmonie tussen jou en je partner. In die totale overgave aan het moment van top tot teen vind je een bevrijding die je alleen kunt ervaren als je bereid bent om je hart en je dans volledig te wijden aan van top tot teen.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

facebook.com/muziekplezier.eu. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de show voor vandaag. Een nieuwe afspraak staat voor morgen op de waanzinnige woensdag. Dan zijn we er weer 2 uur lang met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zeros en de Tens. Onderweg nog de Christians met Born Again. Maar hier is Complicated. Hier is Avril.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Anne Wester en Kati Hezen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 13:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 14:45 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 14:45 bij de parkeerplaats aan de hoek Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 26-jarige Christian W. uit het Gelderse Ulft is door de rechter tot TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het doden van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel. De verdachte krijgt geen gevangenisstraf omdat hij vanwege een psychotische stoornis volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij Lisanne op 23 juni 2024 in haar eigen huis doodstak. W. logeerde bij haar. De NS gaat de regels in de trein aanpassen. Zo mogen reizigers hun tas niet meer op een stoel neerleggen. Die moet in het bagagerek worden geplaatst of op schoot worden gehouden. Een grote ergernis voor passagiers zijn de stoelen die door bagage bezet worden gehouden. Hoe het nieuwe verbod gehandhaafd gaat worden is nog niet duidelijk. Er komen geen boetes voor een tas op de stoel. NS wil reizigers bewust maken van de regel. De verharde toon van de Amerikaanse regering tegen het internationaal strafhof in Den Haag baart het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zorgen. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een grote campagne tegen het strafhof aangekondigd, omdat deze een onaanvaardbare bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit zou vormen. Eerder had de VS al sancties tegen de hoofdaanklager, de plaatsvervangende aanklagers en rechters van het ICC ingesteld. Nederland meldt dat het als verdragspartij en gastland achter het hof en zijn medewerkers staat. De twee hoofdverdachten van de diefstal van Franse kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs op 19 oktober vorig jaar hebben verklaard niet te weten wie hun opdrachtgever was. De Franse krant Le Monde heeft inzage in de verhoren gehad. De twee verdachten zijn een 40-jarige illegale taxichauffeur en een 36-jarige werkloze man die aan een psychische aandoening leidt. De twee werden vrij snel na de roof opgepakt. Ze hebben uitgelegd dat ze een paar dagen voor de roof zijn geronseld door iemand wiens naam ze uit angst voor wraak niet willen noemen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Sol en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
7: Dekker Radio. Menno Dekker.

England, Ben en John Ford Coley. Een hele mond vol is dit. I'd really love to see you tonight. Nou, vooruit dan maar. Kom maar langs dan, zou ik zeggen. Becker Radio met Bezia Tretreluska. Gaan we verder.

als het avond is. Suzanne en Freek samen. Op de radio. Hartstikke leuk voor ze. Ja, toch? Hey, moet je luisteren. Het gaat over Walk Like an Egyptian, dit nummer. Van de Bengals. Dan heb ik zo'n associatie met iemand die altijd op een paard zit. Van die vergroeide benen.

0: gemaakt. Net na de uitvinding van de Moog Synthesizer. Ik heb het over de jaren 80, hè? Lang geleden. Emerson, Lake & Palmer. Lucky Man. In dit geval Lucky Menno. Jawel.
1: Met de muziek van de jaren 80.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergouw. Eindhoven krijgt een overzicht van plekken waar het beste koelte te vinden is. Zo worden watertappunten in kaart gebracht en komen er tips over wat te doen bij hitte. De zogenoemde koeltekaart is een idee uit Amsterdam. Verschillende raadsleden hadden het idee overgenomen en gevraagd of er een Eindhovense versie kon komen. En pro-wethouder Rick Dijs heeft nu beloofd dat er zo'n koeltekaart gaat komen en wel in het tweede kwartaal van volgend jaar. Een lekkende vrachtwagen heeft gistermiddag een spoor van ingewanden en ander slachtafval achtergelaten in Best. Door het spoor is enorme stankoverlast ontstaan. Volgens ooggetuigen klotste een soep van ingewanden over de rand van de vrachtwagen. Het spoor ontstond bij de afslag van de A2 naar Best, loopt langs de McDonald's en de Decathlon tot aan het slachtafvalverwerkingsbedrijf aan de Hoberglaan. Automobilisten rijden het spoor nog verder uit. De politie doet rond de Kruisstraat in Eindhoven onderzoek naar een knullige beschieting van een burgerrestaurant. Op 7 december schoot een jongen op een fatbike een kogel door het rolluik, maar de schade viel niet op. Zelfs niet bij de schoonmaker die in het pand was. Een dag later kwam de jongen terug, maar ook op dat moment mislukte zijn poging tot beschieting. Wel viel de volgende ochtend de kogelhuls op die was blijven liggen. De politie roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. Er ontstaat meer tijd voor verpleegkundigen in het ziekenhuis als patiënten worden uitgerust met een slimme armband. Dat zegt het Catharina ziekenhuis dat sinds kort werkt met zulke armbanden. Patiënten op chirurgische verpleegafdelingen krijgen er een, zodat op afstand hun hartslag, ademhaling en het zuurstofgehalte in hun bloed gemeten kan worden. Verpleegkundigen hoeven dan niet meerdere keren per dag naar de patiënt. En dat scheelt tijd en geld, zegt het ziekenhuis. Terwijl bedrijfswinsten de afgelopen jaren fors stegen, bleven de lonen achter. Dat concludeert voormalig woningcorporatiebestuurder Tom Ausums in een sociaal manifest dat hij heeft overhandigd aan burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Volgens Ausums profiteert niet iedereen van het succes van de Brainport. In het manifest pleit hij voor meer aandacht voor kansgelijkheid, betaalbaar wonen en eerlijkere verdeling van de economische groei. En 12 gewonden in anderhalf jaar tijd. Dat is voor het Eindhovense stadsbestuur reden om de onveilige verkeerssituatie rond het Strijpsbultje aan te pakken. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar wat er precies moet gebeuren om

rond het viaduct van het streefbultje veiliger te maken. In oktober wordt waarschijnlijk duidelijk hoe en wanneer de verkeerssituatie aangepakt wordt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

Sherbet, How's It? Uit 1978. Nee, 1976. Lees het verkeerd af. Ik val meteen door de mand. Dit is Franklin Kennedy met Na 66 jaar. Eigenlijk een nummer van Udo Jürgens uit Duitsland.

Fever. Rag and Bone Man. Smaken verschillen, maar ik vind hier niet veel aan. What do you believe in? Andere muziek. Muzikale muziek, meneer. Rag and Bone Man. Wat dacht je hiervan? Randy is de titel. En je hoort Blue Mink.

afgelopen uit. Normaal. Doe toch normaal. Normaal. Waar is Ben Pils? Nou ja, in dialect staat het er, hè? Dus ik moet het eventjes vertalen. Ken je deze meneer nog? Lindsay Buckingham? Hij heeft een probleem. Trouble.

0: Dekker Radio met Menno Dekker.
1: Liefde, het is zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk,

Leuk hè, van Roxana Hazes. Een paar maanden geleden uitgebracht en te horen bij Dekker Radio onder andere. Toch? Ja? We gaan even terug in de tijd. Met dit gezelschap. De Stampeders. Heb je daar wel eens van gehoord? Sweet City Woman. Dekker Radio.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditie trimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditie trimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het verbod van digitale economie en soevereiniteitsstaatssecretaris Willemijn Aerts blijft voorlopig in stand. Dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solfinity, het bedrijf dat het DigiD-platform beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kyndryl wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de VS inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solfinity had een kort geding aangespannen om het besluit van de staatssecretaris te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in het Noord-Hollandse Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. In het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief geweest is. De in Nederland gevestigde rakettenmaker Destinus werkt met 4 andere bedrijven samen aan een wapen dat snelle Russische raketten in de ruimte onschadelijk kan maken. Als het aan de 5 ligt, kan volgend jaar de Bliksem Exo al getest worden. Destinus is een grote naam in het fabriceren van drones en raketten en werkt nu samen met onder andere Airbus, Defense en Space. Ballistische raketten zijn moeilijk tegen te houden omdat ze de ruimte invliegen om daarna met hoge snelheid op het doelwit neer te dalen. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingraketten heeft. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. In de nacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Dit was het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio
2: SNB.
3: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.
4: Lex de Groot.
5: Hey, that's something everyone can enjoy.

deze uitvoering werd een cover van de originele bluessong van Albert King uit 1967. En voor deze specifieke opname sloegen de twee gitaargiganten de handen in elkaar. Albert King speelde mee op het nummer en verzorgde samen met Gary Moore de iconische vurige gitaarduels. Wat een heerlijk nummer, Gary Moore en Albert King uit 1990, deze versie van Oh Pretty Woman. En daarvoor, als eerste vandaag in deze Studio 45, nam ik je mee naar 1986. En hoewel de namen van de producers, Folly Jack, Master Funk en Jesse Saunders, groot op de hoes stonden, is het de extreem energieke, flamboyante en bezielde gospelzang van de legendarische zanger Daryl Pandy die de tracks een legendarische status gaf. Love Can Turn Around, die kreeg je vandaag als eerste in deze Studio 45. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Hiermee zijn we weer vertrokken. Voor 2 uur lang de allerfijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Met andere woorden, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Ik ben Lex en ik ga jullie daarbij de komende 2 uurtjes gezelschap houden. Met bijvoorbeeld eentje uit 1996. Misschien ondertussen vergeten, maar het werd toch een hitje voor Amber. En This Is Your Night. En die plaat komt er zo dadelijk aan. Nadat ik je heb meegenomen naar de hitparade van 1983. Met een van de grotere hits voor de Nederlandse band The Time Bandits. Dit is het fijne. I'm specialized in you.

0: spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Afkomstig van het 8e studioalbum By The Way dat ze uitbracht in 2002. Dit waren die van de Peppers natuurlijk. Can't Stop. Studio 45, de luisteraar. En dat wil dan ook zeggen dat we een LexiXL voor jullie hebben meegebracht en een Eagle Tripper. De Eagle Tripper, dat zijn drie hits achter elkaar die je dan van mij krijgt. En de biografie van een artiest of groep. En vandaag staat in het teken van Simple Minds. Straks in deel 2 krijg je hun biografie en drie grote hits achter elkaar van Simple Minds dus. En op het einde van de show is het tijd voor een extra lange plaat. Dat heet dan de LexiXL. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1973. Golden Earring straks. En Radar Love. En ik ga die plaat dan straks spelen in de albumversie. Wij gaan zo meteen naar 1987. Met de eerste nummer 1 hit voor U2 in Amerika. En ook meteen de eerste die het daar beter doet dan in Engeland. Daar haalde namelijk With or Without You de vierde plaats. Zometeen, With or Without You van U2. Maar eerst de definitieve doorbraak in Vlaanderen voor Isabelle A. En dat was in 1990 met

0: origineel in 1975 een hit geweest voor Jigsaw. En dit was de danceversie zoals hij uitkwam in 1995. Door Newton en Sky High kreeg je te horen. En als je eens een keertje naar videoclips van platen wilt gaan kijken die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, wel dat kan, want ik heb ze gebundeld op mijn Facebookpagina van Studio 45, vind je ze daar terug. Net als de Ego Tripper die ik er netjes heb geplaatst, de Simple Minds in dit geval. Ook de Lex XL vind je daar terug. De Golden Earring vandaag met Radar Love in de albumversie uit 1973. En verder ook weer gewoontegetrouw een link naar Mixcloud. Want op Mixcloud, daar staat de volledige show. En als je nu eens naar Studio 45 wil luisteren of het herbeluisteren, dan kan het dus op dat platform. Om het jou gemakkelijk te maken, heb ik de link daarnaartoe op de Facebookpagina geplaatst. En oh ja, liken of volg de pagina misschien ook. Moest je het nog niet hebben gedaan natuurlijk. Gaan wij ondertussen naar 1978. Met een tweede single van ABBA die niet op een album is terug te vinden. Oorspronkelijk zou het de eerste single van hun nieuwe album Voulez-vous worden. De B-kant van de single is een medley van de nummers Pick a Bale of Cotton, On Top of Old Smokey en Midnight Special. Alle drie zijn dat traditionele Amerikaanse songs en de enige uitgebrachte ABBA-nummers die de leden niet zelf hebben geschreven. Ik neem je mee naar de hitparade van 1978 met Summer Night City. Maar eerst uit 1986 een fijne Italo-classic voor Ken Laszlo en Tonight.
1: Ciao tutti, Studio 45 goes Italo.

1992 had ook W nog met deze plaat een succes, met deze Who's Fooling Who. Dit was de originele uitvoering, zoals die uitkwam in 1982 door One Way. En uiteraard gaan we zometeen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00's en 10's. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is natuurlijk nog lang niet afgelopen. We hebben dan ook in deel 2 niet te vergeten onze egeltripper. Straks 3 hits achter elkaar van Simple Minds. En op het einde van de show, tijd voor de Lex XL. Een extra lange plaat. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1973. Je krijgt straks Golden Earring van mij met Radar Love in de albumversie. Maar in dit uur neem ik je nog mee naar het jaar 2018. En origineel kwam die plaat al uit in 1985. Ik heb het hier over Change. Maar in 2018 maakte de band na een pauze van maar liefst 33 jaar een officiële comeback. De originele producers Davide Romani en Mauro Malavazzi brachten toen het album Love for Love uit. En hoewel de herkenbare baslijn en melodie behouden zijn gebleven, kreeg het nummer een frisse moderne productie die aansluit bij de hedendaagse New Disco en R&B. Geniet mee van deze Let's Go To.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de Straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aarts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen, dat heeft de rechter bepaald. Aarts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn, wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de Straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aarts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen, dat heeft de rechter bepaald. Aarts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. Tijdens het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief is geweest. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingsraketten heeft. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
7: Radio SNB.
8: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan.

Destijnse voorloper van het zevende album van Squeeze. Deze Hourglass kreeg je te horen hier in Studio 45, afkomstig uit 1987. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Studio 45, gingen we naar 1997. En hoewel het een zeer vrolijk liedje lijkt, is het tegenovergestelde het geval, want de tekst gaat over een 16-jarig meisje dat blindelings verliefd is op een jongen die haar bedriegt en financieel misbruikt. En uiteindelijk pleegt het meisje uit wanhoop zelfmoord. Daarover ging Girls in Love van Andreas Dorau uit 1997. Hey, fijn dat je nog steeds luistert. Nog een klein uurtje, de lekkerste 70s, 80s, 90s, zeros en tens. Met andere woorden, dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik hou jullie daarbij nog eventjes gezelschap. Met bijvoorbeeld ook, over een drietal platen, dan komt hij eraan, onze egotripper. Dan krijg je de biografie en drie grote hits achter elkaar. Zometeen van Simple Minds. En op het einde van die uur, tijd voor een X-lange plaat. Dat is Lex XL. En daarvoor neem ik je mee naar 1973. Straks in de albumversie Radar Love van de Golden Earring. Zometeen eerst naar de hitparade van 1981. Een klassieker werd er, een van de best verkochte singles ook van het jaar. En staat bekend om de herkenbare emotionele falsetstem van zanger Jim Diamond. Zometeen I Won't Let You Down van PhD. Nadat we naar de hitparade van 1990 zijn geweest. Het is een cover, want origineel komt het uit 1958 en is van de Little Anthony en de Imperials. In 90 kwam dus de versie van Kylie Minogue uit als vierde en laatste single van haar succesvolle tweede studioalbum, Enjoy Yourself, Tears on My Pillow.

is een herwerkte versie van de track Gas, die oorspronkelijk op de deluxe versie van Charlie's veelgeprezen album Brad stond. Charlie XCX, tezamen met Billie Eilish, met Gas uit 2024. En zij brachten ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Simple Minds. En die band werd opgericht in 1977 in Glasgow door de zanger Jim Kerr en gitarist Charlie Burchill, die elkaar al kenden van de punkband Johnny and the Self-Abusers. Ze zouden uitgroeien tot de twee constante leden van de band. De eerste albums, waaronder Live in a Day, Real to Real, Cacophony en Empires and Dance, waren sterk beïnvloed door new wave, post-punk en elektronische muziek. In deze periode bouwde de band vooral een reputatie op via concerten en een groeiende aanhang in Europa. De internationale doorbraak die kwam in de eerste helft van de jaren 80 met albums als New Gold Dream en Sparkle in the Rain. Singles als Promise You a Miracle, Glittering Prize, Waterfront en Speed Your Love to Me zorgden voor een steeds groter publiek. In 1985 bereikte Simple Minds wereldwijd succes met Don't You Forget About Me, een nummer dat werd geschreven voor de film The Breakfast Club. Hoewel de band het nummer niet zelf schreef, groeide het uit tot hun grootste internationale hit. Later datzelfde jaar verscheen het album Once Upon a Time, met onder meer Alive and Kicking, Sanctify Yourself en All the Things She Said. Het album betekende een verdere doorbraak in Europa, Noord-Amerika en Australië. Aan het einde van de jaren 80 bracht de groep een album Street Fighting Years uit. De single Belfast Child, geïnspireerd door het conflict in Noord-Ierland, bereikte in 1989 de eerste plaats in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de jaren 90 veranderde de bezetting meermaals. Verschillende leden verlieten de band, terwijl Jim Kerr en Charlie Burchill de vaste kern bleven vormen. Albums als Real Life, Good News from the Next World en Neapolis leverden nieuwe singles op. Al lag het commerciële succes lager dan in de jaren 80. Vanaf de jaren 2000 bleef Simple Minds albums uitbrengen en uitgebreid toeren. De band kende opnieuw succes als liveband en trad op tijdens internationale festivals en arenaconcerten. Jim Kerr en Charlie Burchill bleven ook in de jaren 2020 het gezicht van Simple Minds, met concertreeksen in Europa, Noord-Amerika en andere delen van de wereld. Geniet mee van onze egotripper. Dit zijn de jongens van Simple Minds. Yeah.

1989, Belfast Child. Daarvoor, uit 1985, Don't You Forget About Me. En als eerste, in dit rijtje van drie, Alive and Kicking. Drie hits achter elkaar waren dat van Simple Minds. Want de jongens zijn deze week onze Egeltripper. En op Spotify vind je een playlist terug van de Egeltripper. Ga ervoor naar de account van Legs Groot, vind je daar onder Studio 45 de Egeltripperlijst terug. Zometeen, uit 1979, een fijne voor Shalimar. En in de topperiode van die band was een van de drie leden, Jody Watley. De zangeres die later ook nog een zeer succesvolle solo-carrière zou gaan opbouwen. Je hoort ze zometeen met The Second Time Around, uit 1979. Nadat ik heb meegenomen naar 1985. Officieel heet ze Muriel Desley de Maritsou en is afkomstig uit een bekende Belgische adellijke familie. En hoewel het nummer over tropische sferen gaat, werd de videoclip opgenomen in de Belgische badplaats Oostende. Muriel Dag krijg je

0: Nog weer uit 2006. Deze leuke voor Jan Smit en Als de Morgen is gekomen. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show. Maar dat wil hem wel zeggen dat we nog een LexXL voor jullie in petto hebben. En net als van de Ego Tripper is er van de LexXL een Spotify playlist. Ik verwijs je graag door naar de account van Lex de Groot. Vind je onder Studio 45 ook de LexXL lijst terug. We gaan vandaag naar 1973. Het nummer is ontstaan bij Barry Hay thuis. Als Barry met vrienden aan het brainstormen is over een nieuwe song. Nadat hij zijn vrienden naar de kroeg gestuurd heeft, werkt Barry verder aan Radar Love. En als zijn vrienden terugkomen en Barry de tekst aan zijn Amerikaanse logeer laat horen, is hij dol enthousiast. Het resultaat? De 13e positie in de Amerikaanse hitlijst, Billboard Hot 100. En ook hier bij ons, uiteraard, helemaal bovenaan de hitparade. Onze LexXL voor vandaag is voor Golden Earring en Radar Love uit 1973. En je krijgt hem van mij in de albumversie. Ik wens je nog veel luisterplezier met de rest van de Chocs hier bij ons. Maak er vooral een hele fijne week nog van. En dan horen we elkaar volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: LexXL.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aerts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur, The Harvest, met Paul Doorschot.
4: Besides, I knew you were likely to show up, and I have to make you understand.
5: That the harvest is coming, I know. Your friend told me.
4: What did you say?
5: The harvest.
6: The harvest. The harvest. The harvest.
7: Je luistert naar aflevering 4 van The Harvest met Paul Doorschot. En vandaag ga ik alleen live uitvoeringen draaien.

0: De beste muziek van toen en nu hoor je hier. Radio SMB.
1: Dat waren de Simple Minds met misschien wel het ultieme live nummer Waterfront. Ik hou zelf heel erg van live versies, omdat je dan zonder studiotrucs goed kunt horen of een band goede muzikanten heeft en hoe die samenspelen, hoe de muziek echt op dat moment ontstaat, hoe er wordt samengespeeld met het publiek misschien wel. Je gaat vandaag luisteren naar onder andere Doe Maar, de Cult Live of Pinkpop, Joe Jackson gaat een rustpuntje vormen en ik ga afsluiten met het aanstekelijke nummer wat je nu al als ondergrond hoort. Maar nu eerst Led Zeppelin en daarna, is dat nou Joy Division?

Je luisterde naar Peter Hook and the Light met She's Lost Control. Helaas niet Joy Division zelf, want daar kon ik geen goede live-opname van vinden. Maar ik denk wel The Next Best Thing, want Peter Hook was de bassist van de Joy Division. Dus als iemand dat mag spelen, is hij het wel. Als volgende wil ik een nummer draaien van Doe Maar. Een nummer van de LP CD Virus. Met Virus wilde Doe Maar een volwassener publiek bereiken, maar dat lukte helaas niet. En een van de pareltjes van de plaat is denk ik wat onderbelicht gebleven en die wil ik draaien. Een nummer met een heel rauwe tekst waarvan Doe Maar dacht van ja, dat gaan die kinderen echt niet meezingen. Maar toen die kleine jongetjes op het schoolplein van 6 jaar oud opeens toch begonnen te zingen Je loopt je lul achterna, toen heeft Doe Maar besloten dat het misschien toch niet helemaal gelukt was. Ik wil echter een lans breken niet voor de tekst van het nummer, maar vooral door de muziek. Je hoort het hier al op de ondergrond en wat je hoort is best iets raars, iets heel ongebruikelijks. Je hoort een akkoord en dat gaat dan een halve noot omhoog, terwijl de baslijn een hele noot tegelijkertijd omlaag gaat. Het is een behoorlijk rare en ongebruikelijke toonsoort die Doe Maar in dit nummer gebruikt. En ik denk dat dit nummer door de tekst een beetje over het hoofd wordt gezien. Voordat we naar Doe Maar gaan luisteren, komt hier eerst echter nog Tom Petty met Breakdown. En let ook op het publiek.

Zoals sommigen van jullie misschien gezien hebben, is mijn staartje erop. Nou kijk, de Indianen denken dat als ze rouwden. Ik doe dat als ik blij ben.

0: Wij zijn Radio SMB. Radio voor Son en Breugel.
1: Tijd nu voor wat rustigers. Joe Jackson. Ik heb Joe Jackson al een stuk of 8 keer live gezien en ik kan een concert van hem van harte aanbevelen. Dagelijks wisselt hij van setlijst en ten opzichte van zijn vorige show speelt hij hele andere uitvoeringen van nummers, anders ook dan wat op de cd staat. De ene keer speelt hij in zijn eentje op piano, de andere keer heeft hij een big band bij zich, dan weer een gitarist. Het is altijd weer een verrassing wat er gaat komen en het is altijd de moeite waard. Hier is het nummer Shanghai Sky.

0: Radio SMB. Nieuws, informatie en entertainment uit jouw dorp. Radio SMB.
1: In 1992 sloot de band De Cult Pinkpop af. En wat toen gebeurde is vaker verteld. De Cult had er zin in en ging door na 11 uur. Ze gingen door na 12 uur. Jan Smeets kwam woedend het podium op en gaf aan: Pinkpop is een festival wat bij Pinkster hoort. En na 12 uur is het geen Pinkster meer. Dus De Cult moest stoppen. Jan Smeets riskeerde zijn vergunning door deze actie van De Cult. Hij heeft later ook gezegd dat als hij Ian Astbury nog een keer in een donker steegje tegenkomt, dat hij hem dan helemaal af zou drogen. Ik heb De Cult vaker op cd's live gehoord. En eigenlijk vind ik ze live op cd dan tegenvallen. Ik denk dat Ian Astbury een goede frontman is als hij live aan het spelen is, omdat hij gewoon al zijn energie op het podium aan het uitstralen is en het alles eruit aan het gooien is. Maar ja, zijn stem trekt het niet helemaal. Hij is helemaal buiten adem en het lukt niet altijd. En het klinkt eigenlijk beter in de studio dan een live opname. Behalve dus die opname van Pinkpop 1992. Tot mijn verbazing stond op de dvd The Best of The Cult het nummer Sun King, opgenomen tijdens Pinkpop. Nou kan het zijn dat Jan Smeets contractuele verplichtingen had en dat het nummer daarom alsnog in deze uitvoering daarop terechtgekomen is. Maar ik hoop eigenlijk dat Jan Smeets geluisterd heeft, gehoord heeft dat De Cult toen in topvorm was en zijn muzikale hart alsnog heeft laten spreken. Zodat een live opname van De Cult live op Pinkpop 1992 officieel mocht worden uitgebracht.
2: You've got to be ready.
3: What for?
2: For the harvest.

0: Dat was de Cult, live op Pinkpop 1992. Als afsluiter wil ik vandaag Monster Magnet gaan draaien. Monster Magnet was oorspronkelijk een stoner rock band. Stoner rock is in Eindhoven ook zeer populair geweest. En Eindhoven had bands als Seven Zuma Seven en Loose. Maar in Amerika had je Monster Magnet. In 1998 bracht Monster Magnet het album Power Trip uit. En dat was een wat radiovriendelijker album. Wat minder stoner en wat meer rock. Op dat album staat ook het nummer Space Lord. En dat had waarschijnlijk de grootste hitpotentie. Dat dacht Monster Magnet ook. En daarom hebben ze het refrein gecensureerd. Je hoort Space Lord, Mother, Mother. In plaats van wat de echte tekst is. Gelukkig zit bij de limited edition versie van het album een bonus disc. Monster Magnet Live in Las Vegas. En live in Las Vegas speelden ze het nummer ongecensureerd. En met die versie wil ik vandaag gaan afsluiten. Hier is Space Lord.
1: Ladies and gentlemen, brothers and sisters, boys and girls, to the financial considerations, time constraints beyond my control. This will be Monster Magnet's last selection of the evening. Are you ready? Are you ready? Are you ready? I want to see you see a hand.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes. Daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was. Vandaar dat de straf flink lager uitvalt. Rond het Gardameer in Italië worden morgen heel zware onweersbuien met hagelstenen van mogelijk 10 centimeter doorsnee verwacht. Weer Online waarschuwt vakantiegangers. Het wordt er morgen warmer dan 35 graden en de buien ontstaan boven de Franse en Zwitserse Alpen. Die trekken als één groot onweersfront later in de middag en 's avonds over Noord-Italië en het gebied rond het Gardameer. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de Straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio SNB.
6: Dit is Radio SNB, de zender voor Zon en Breugel. Met dit uur N'oubliez jamais met Han Muller.
7: Ik hoef mijn eigen intro niet meer te doen. Ik ga naar huis. Zo, jongen. Ik zeg, onzwaar mannen, bedankt weer voor de afgelopen 2 uur. Het is donderdagavond. En de carnaval weer allemaal overleefd. En de Valentijnsdag overleefd. Ja. En nu zit ik natuurlijk te wachten op mijn...

ik moest even de deur openmaken. Kom dadelijk iemand in, die staat aan die deur te bonzen. En denk je, wat is dat voor een Sinterklaas gedrag gedoe? Maar nee hoor, nee hoor, nee hoor. Krijg je gewoon weer gezellig bezoek. En het is weer tijd voor een oublie jammer natuurlijk. Hè. En u heeft op de Facebookpagina al een beetje kunnen zien wat we vanavond allemaal gaan doen. We gaan gewoon weer heerlijk op reis. Koffers gepakt, de rugzak op, de wandelschoen aan en daar gaan we, 1987. Ja, stripliefhebbers treuren om de dood van de bedenker van Blake en Mortimer. Op 82-jarige leeftijd overlijdt, naar u misschien denkt, de Engelsman Edgar P. Jacobs. Maar het is de Belg Edgar Felix Pierre Jacobs. Zijn 12 verhalen over de Britse professor Philip Mortimer en diens vriend kapitein Francis Blake worden gezien als een van de hoogtepunten in de Europese striptekeningen. Het is het uiterlijk van de eeuwige vijand van beide, kolonel Ulrich, is gebaseerd op de figuur van Jacobs zelf. Ja, dat is toch leuk als je zoveel zelfkennis hebt. Het eerste verhaal, de U-straal, verschijnt in 1943. Deel 2 van zijn laatste werk, de formules van professor Sato, worden qua tekeningen voltooid door zijn Belgische collega Bob de Moor. De bekendste zonnebloemen zijn wel de 69 van Vincent van Gogh. Een serie van 3 waarop 15 zonnebloemen in een vaas staan afgebeeld en 3 schilderijen met elk 12 zonnebloemen. Van Gogh schilderde de werken tijdens zijn verblijf in Arles in 1888 en 89 en toonde verschillende stadia van de bloei van deze bloem. Van Gogh had ze bedoeld als decoratie voor de slaapkamer van zijn vriend Paul Gauguin. Voor een van de schilderijen met de vaas van 15 zonnebloemen wordt dit jaar bij veilinghuis Christie's in Londen het tot dan toe ongekend hoge bedrag van $39.921.750. Ja, nog een keer. $39.921.750 betaald door de Japanse verzekeringsmagnaat Yasuo Goto. Ja, ik weet niet of verzekeringen in Spanje daarbij kan. Die zal voorlopig even moeten sparen, denk ik, voor het zover is. Het is alweer een aantal jaren wat stilletjes rondom de broertjes Barry, Maurice en Robin. In Nederland dateert hun laatste echte succes alweer van 1981, toen He's a Liar alarmschijf was. Maar hun nieuwste album, ESP, doet het weer goed. En ook deze single stoot door naar nummer 5, Bee Gees. En ja, och, wat zal ik zeggen? Ja, je wint gewoon weer.

Butcher's Gip, ja, het is er nog maar één, hè. Nog maar één, potverdikke me. Ook daar in Australië hebben ze niet eeuwig leven. You Win Again, 1987. We duikelen 18 jaartjes naar beneden en komen dan volgens de snelle rekenaars uit de 1969. En ja, midden in de Olympische Spelen is op zich een onderwerp over schaatsen natuurlijk wel op zijn plaats. Hoewel met de prestatie van Sven Kramer vandaag, dat was toch wel van top aan te merken. De Europese kampioenschappen schaatsen worden in Slovenië onder extreme weersomstandigheden. Op zondag 26 januari staat de 10 kilometer op het programma. Ja, en in die tijd was het allemaal naar buiten. Dat was helemaal niks binnen. Ja, ik kon binnen een biertje drinken of een gluwandje. Maar voor de verre rest was het gewoon buiten schaatsen. Dus onder extreme weersomstandigheden. Ik heb de wedstrijden toen gezien en het was het sneeuwde dat verrekte. Op zondag 26 januari staat de 10 kilometer op het programma, zoals ik al zei. Kees Verkerk, zoals altijd met berenmuts, levert een schier onmogelijke prestatie door in de sneeuwjacht die woedt het nog geen jaar oude wereldrecord van Per Willy Guttormse met maar liefst 13 seconden verschil te verpulveren. In een tijd van 15.03 wint hij met ruim 24 seconden voorsprong op de Noordak Fornes deze afstand. Maar toch is het net niet genoeg voor de Europese titel. Die gaat inderdaad naar Fornes met de Zweed Göran Claesson op een derde en Kees dus op een tweede. En Art Schenk op de vierde plaats. Als laatste van de 16 rijders op die afstand finishte ook nu weer hartstochtelijk toegejuichte Oostenrijker Frans Krienbühl op ruim een minuut van Kees Verkerk. Het vissersdorp Urk is in diepe rouw gedompeld als het wrak van de Urkerkotter Johanna op 20 april wordt gelegd en de stoffelijke overschotten van de 5 opvarenden worden geborgen. Het schip werd een week eerder op het IJsselmeer verrast door windkracht 12, waarbij het in een oogwenk kapseisde en zonk. Vanwege de aanhoudende stormachtige weer op het IJsselmeer kon de berging niet eerder plaatsvinden. Dan denk je, ja, het is eigenlijk maar zo'n verrekte kern meer in verhoudingen. Want kan er dus heel goed tekeer gaan. De eerste single, She Smiled Sweetly, van deze Engelse groep wordt geschreven door Mick Jagger en Keith Richards, maar is in 1967 niet echt succesvol. Het succes komt hetzelfde jaar in volle vaart met hun tweede single, Everlasting Love. In 1968 volgt hun eerste album en na hun wat tegenvallende single One Road begin dit jaar boekt de groep er weer een. Zij het een laatste top 10 hit met dit nummer, The Love Affair.

0: Bringing on back the good times van The Love Affair. Ja, dat was een groepje eigenlijk wat heel onverwacht succes kreeg met een nummer Everlasting Love, wat geschreven was voor de Marmalade, maar die wilde er niet. Stom, ja. We gaan nog verder zakken. We gaan weer 17 jaar zakken en dan komen we in 1952 terecht. Bijna aan het begin van onze jaartelling. Hij wordt geboren in Australië, maar komt begin jaren 20 naar Engeland om in Oxford medicijnen te gaan studeren. In de jaren daarna wordt Hugh Cairns de sleutelfiguur in de ontwikkeling van de neurochirurgie. In mei 1935 behandelt hij ene T.A. Lawrence, oftewel bij velen beter bekend als Lawrence of Arabia, die aan de gevolgen van diens motorongeluk overlijdt aan hersenletsel. En mede door dit voorval start hij een jarenlange zoektocht naar het middel om dit soort letsel een halt toe te roepen. Hij komt tot de uitvinding van de motorhelm en staat daarmee aan de wieg van het terugdringen van lichamelijk letsel als gevolg van een val. Cairns overlijdt dit jaar aan kanker in de leeftijd van 56 jaar. Dat wist u niet, hè? Dat wist u helemaal niet. Nee, dat is goed. U luistert, dat is heel goed. We gaan naar het kleinste stadje van Europa. Vanaf 2 juli is Nederland in één enkele dag te bereizen. Zij het dan wel op een schaalniveau van 1 op 25. Want die dag wordt de 14-jarige prinses Beatrix benoemd tot burgemeester van Madurodam.
1: Het miniatuurstadje Madurodam nabij Den Haag heeft zijn poorten geopend. Het is een moderne stad met onder andere een groot havencomplex en een vliegveld waarop echte zilveren vogels van verschillende typen zijn neergestreken. Deze Nederlandse stad is de tweede gemeente in ons land die een vrouwelijke burgemeester heeft. Onze kroonprinses Beatrix, die in gezelschap van prinses Irene naar deze micropolis is gekomen om als eerste burgeres te worden geïnstalleerd. Zij werd ontvangen door mevrouw Boon van der Starp, die het initiatief heeft genomen tot de bouw van het kleine stadje. De bijeenkomst werd geopend met de onthulling door mevrouw Maduro van de plaquette van luitenant George Maduro, wiens naam voor altijd aan deze micropolis zal zijn verbonden. De heer en mevrouw Maduro schonken het grondkapitaal voor dit stadje om op deze wijze de nagedachtenis van hun in Dachau gestorven zoon te eren. De installatie van prinses Beatrix geschiedde door de waarnemend burgemeester Ronnie van Beugen.
2: In de kwaliteit van lokale burgemeester heb ik thans het voorrecht u te mogen installeren als burgemeester van de kleinste gemeente van Europa, de miniatuurstad Madurodam. Gij mocht dan niet de eerste vrouwelijke burgemeester van Nederland zijn. Gij zijt ongetwijfeld wel de jongste. Mag ik u thans u de ambtsketen omhangen als teken van uw waardigheid van burgemeester van Madurodam.
1: Nadat prinses Beatrix de ambtsketen was omgehangen, sprak zij een korte rede uit, waarin hij onder meer zei:
3: ik ben heel blij dat ik het burgemeestersambt van deze stad mag aanvaarden en wil mijn moeder daarvoor hartelijk dank zeggen. Ik ben trots dat ik hiervoor ben uitgekozen, want Madurodam is werkelijk een bijzondere stad. Het is immers gesticht op initiatief van meneer en mevrouw Maduro met het doel anderen te helpen. Besloten is de opbrengsten van de exploitatie te gebruiken ten bate van het Nederlands Studentensanatorium. En ik hoop dat dit prachtige doel het bestuur van deze kleine stad zal inspireren tot werkelijk grote daden.
0: Tot zover de koningin in spe, prinses Beatrix. Het idee voor het concept miniatuurstad is afkomstig van mevrouw Boon van der Starp, als afgeleide van het Beacon Scott Model Village uit 1929 in het Engelse Beaconsfield. In 1951 werd gestart op een braakliggend terrein van ongeveer 1,5 hectare aan de rand van Den Haag. En zoals je hoorde, de opbrengsten die worden dan gebruikt, die komen ten goede aan de stichting Studentensanatorium. Ja, dat was in die tijd, hè. Studentensanatorium was op zich helaas nog steeds veel voorkomende ziekte, TBC. We sluiten muzikaal af met een nummer van ene meneer Oscar Brandt, die er eigenlijk zelf geen barst naar gehad heeft. Want hij herschrijft dit jaar een lied gebaseerd op het Britse I Went to the Ale House, dat in Wereldoorlog 2 bekend werd onder A Gob is a Slob. Het wordt niet echt een succes voor Brandt, maar meer voor deze populaire Amerikaanse zangeres. Het is haar 4e nummer 1 hit en 12e top 10 notering in Amerika. En aardig om te vermelden, haar uitvoering bij de eerste top 2000 komt nog op plaats 1751. En daarna storten wij Doris D. wat dat betreft helemaal in de anonimiteit.
4: Dat was gewoon verholpen. Ja,
5: dat was gewoon verholpen.
6: Heel de dag. Radio SMB.
7: Hallo, ik ben Gerard van Maasmakers. En ik wens jullie veel plezier met het luisteren naar Radio SMB.

Een jungske is een jungske, zong Doris Day in 1952. Ja, nou, dat klopt ook helemaal, hè. 1973. Al jaren zijn science fiction en fantasy alom geaccepteerde en gerespecteerde filmgenres. En een speciale prijs hiervoor kan dan ook eigenlijk niet uitblijven. Op initiatief van Donald Reed werd vorig jaar de Saturn Award in leven geroepen. Aanvankelijk onder de naam Golden Scroll. Dit jaar reed de Academy of Science Fiction, Fantasy en Horror voor de eerste maal de Saturnus Awards uit aan Slaughterhouse-Five in het science fiction genre en Blackula in het horror genre. In 1994, want daar vraagt u natuurlijk naar, en hoe zit het dan met de Nederlanders? Ja, rustig maar. In 1994 krijgt de Vanishing van George Sluizer naar het boek Het Gouden Ei van Tim Krabbe deze award voor de beste film. Nou, kunt u ook wel rustig slapen vanavond. Eindelijk vrede. Na 16 jaar oorlog tekenen op 27 januari Amerika, Noord- en Zuid-Vietnam en PRG, oftewel de Provisional Revolutionary Government uit Zuid-Vietnam, de vrede, zoals vastgelegd in de Parijse akkoorden. Belangrijkste punten zijn een direct ingaande wapenstilstand, binnen 60 dagen vertrek van alle Amerikaanse troepen en de start van onderhandelingen tussen de Saigon en de Vietcong uit Zuid-Vietnam. Dit alles is het resultaat van de vele gesprekken in de afgelopen 2 jaar tussen minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger en de Noord-Vietnamese delegatie onder leiding van Le Duc Tho. Op 29 maart verlaten de laatste Amerikaanse troepen Vietnam. Kissinger en Le Duc Tho ontvangen voor hun inspanningen later dit jaar beiden de Nobelprijs voor de Vrede. Ja, deze Haagse band behoeft eigenlijk geen nadere introductie. Al sinds de oprichting in 1961 is de groep een constante factor in het vaderlandse hitwezen. Maar inmiddels heeft ze ook internationaal veel aanzien verworven en mocht eind van het vorige decennium onder andere Janis Joplin en Jimi Hendrix tot haar fans rekenen. Vorig jaar toerde de band door Europa in het voorprogramma van The Who. Van hun nieuwste album Moontan wordt wellicht de beste single ooit van de heren getrokken. Hoewel de single slechts 13 weken in de top 40 staat, waarvan 3 op 1, is ze sinds de start van de top 2000 niet meer uit de top 25 weg te slaan. En zo hoort het ook. En bereikt medio vorig jaar een 13e plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Saillant detail, want daar zijn we verzot op. Het saillant detail is dat ene Bill Clinton het nummer in 1992 gebruikt bij de presidentiële voorverkiezingen. Ja, en de echte kenners die weten al lang waar ik het over heb.

Ja, wat was het, hoe heette het ook alweer? Oh ja, Radar Love. En we gingen... Daar zijn we nog geweest, hè. We gaan nu naar 1992. We klimmen weer eens 90. Het is een beetje een heilige getal, deze uitzending. We klimmen. Nee, vorig was het 17, nu is het 19. 1973-1992, zijn regiedebuut. We gaan met gezellig naar de bioscoop. Maakte hij met zijn interpretatie van het scenario City of Fire van de Hongkongse regisseur Ringo Lam. Het benodigde geld vergaart hij door de verkoop van zijn scenario voor True Romance, dat een jaar later wordt verfilmd door Tony Scott. Ook Harvey Keitel, die de hoofdrol zal vertolken, springt financieel bij. Met Reservoir Dogs vestte Quentin Tarantino meteen zijn naam in Hollywood. En zoals vaker speelt hij ook zelf een rol, te weten die van Mr. Brown. Een van de overvallers die elkaar slechts kennen bij codenamen als Mr. Orange en Mr. White en Mr. Brown dus. Tosca Niftrink, oh, en Arjan Ederveen waren als Thea en Theo eerder al creatief met Kurk. Maar in een nieuw project is de Kurk van de geest een Kurk van en de geest... Wel goed lezen waar je schrijft, Maller, hè? De Kurk van en de geest uit de fles. Sinds 1990 reizen beide als de Golden Showers het land door met hun porno-show. Een programma waarin veel wordt gesuggereerd, maar niets wordt getoond. Daar kan mevrouw Pai nog een voorbeeld aan nemen. Sinds kort zendt Veronica deze show op tv uit onder de titel Petit Populaire. Met name het feit dat het geheel wordt gebracht vanuit een circustent is voor de Bond van Kermisbedrijfhouders aanleiding om via een kort geding te trachten om verdere uitzendingen te verbieden. Maar de rechter ziet geen verband tussen het kermiswezen en pornografie en wijst de eis af. De broers Richard en Fred Fairbairns richtten 3 jaar geleden samen met hun goede vriend Rob Manzoli de groep op. Hun debuutalbum Up verschijnt op het moment dat hun derde successingle ook uitkomt. Het album staat dit jaar maar liefst 32 weken in de album Top 100. Hierop natuurlijk hun eerste succes het vorig jaar en de opvolger daarvan. Tevens met een derde plaats de veruit hoogste notering die de groep in ons land scoort. Misschien ligt het ook wel aan de vocale hulp, de voluptueuze vocale hulp zou ik willen zeggen, van soul-diva Jocelyn Brown.

Die zong haar deuntje wel even mee, moet ik zeggen. Don't talk, just kiss. Ja, dat zal gisteren waarschijnlijk regelmatig aan de orde zijn geweest. Nielele Markussen, ja. Valentijnsdag. Ach, wat een heerlijk commercieel succes. Was trouwens ook een leuke uitzending, is een aantal, zeg ik het zelf. Ja, want niemand anders wil ik, ja. Mark staat hier in de studio, maar die zegt ook niet wat een leuke uitzending is vanavond. Dus dat zal ik het wel zeggen. 1983. Hij is de zoon van edelman Carlos Luis de Fun de Galarza. En behoort daarmee tot de Franse en Spaanse adel. Na aanvankelijke toneelactiviteiten speelt hij in 1946 een eerste. Zij het ondergeschikte rol van slechts 40 seconden in de film La Tentation de Barbizon. Veel films zullen elkaar in hoog tempo opvolgen, zoals maar liefst 16 stuks in 1951 en eenzelfde aantal 3 jaar later. Maar zijn grote bekendheid buiten Frankrijk verwerft hij door zijn rol als sergent-chef Ludovic Cruchot in de 6 films rondom de gendarmes van Saint-Tropez. Daarnaast is hij ook de bijna vaste tegenspeler van Bourville in films als Le Gorgnon en La Soupe aux Choux. Dus dat vind ik een bonensoep. Oh, dat is een leuke film. Het gaat over 2 boeren die bonensoep maken. En dat is ook te horen ook, dat ze bonensoep gemaakt hebben. Dat is een hele leuk fan. Dat is alweer oud, maar goed. Vorig jaar voltooide hij de laatste uit de gendarmenreeks, te weten Les Gendarmes et les Gendarmettes. Begin dit jaar overlijdt 69 jaar oud de Franse komiek Louis de Funès aan de gevolgen van een 2e hartaanval. Ja, en misschien is dat ook niet zo verwonderlijk voor zo'n druk klein manneke. Maar goed. Iets van een heel andere orde. De ontvoering van Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doder is wekenlang voorpagina nieuws. Op uiterst deskundige wijze correspondeerden de ontvoerders met de familie en eisen 35 miljoen gulden losgeld. Na een eerste mislukte poging wordt op 28 november het bedrag in de bossen van Zeist in 5 vooraf ingegraven plastic tonnen achtergelaten. Maar er volgt geen vrijlating. Na een tip worden beide 2 dagen later bevrijd uit een loods van de timmerfabriek van Jan Boelaert in het westelijk havengebied van Amsterdam. Frans Meijer meldt zich op 28 december bij de politie. De beide andere ontvoerders, Cor van Hout en Willem Holleder, vluchten eerst naar Frankrijk, maar worden na nogal heen en weer geschuif in de Franse overzeese rijksdelen uiteindelijk eind 1986 aan Nederland overgeleverd, waarna de processen in gang worden gezet. Het proces Holleder, het is nu 2018 en we hebben het over 1983. Deze Mexicaanse gitaarvirtuoos omringt zich graag met gelijkgestemde muzikanten om samen muziek te maken. Een goed voorbeeld daarvan is te vinden op zijn studioalbum Havana Moon, dat dit jaar uitkomt. Hierop een compositie van folk countryzanger Greg Brown, waarin onze Mexicaan zich laat bijstaan door Booker T. Jones en Willie Nelson. Een echt succes wordt het niet in onze lage landen, met slechts 2 weken in de vaderlandse en Vlaamse hitlijsten. Maar ik vind het gewoon een lekker nummer, en omdat ik de regie heb en ik het programma samenstel, draai ik hem gewoon. Carlos Santana en Willie Nelson.

Mr. Santana. En they all went to Mexico. En bij ons gaan ze allemaal naar Zonnebreukel. Want het is hoog de tijd dat ik natuurlijk wat certificaathouders weer even in het zonnetje zet. Mensen die ons financieel gesteund hebben met het aankopen van certificaten. Dan heb ik het over Wereldtax Taxibedrijf in Meijerijstad. En Volen Light en Sound hier in Zonnebreukel. Beste mensen, hartelijk dank. En blijf ons steunen. Hè. Binnenkort dan doen we weer iets terug voor jullie. Wij gaan een flinke stap terugmaken. Wij gaan op de rand van de trap zitten en butsen 23 treden naar beneden. 1960. Ja, anno 2015 en anno 2016 was het een ware hype. Kleurboeken voor volwassenen. Om eens wat anders onder handen te hebben en te ontsnappen aan de grote boze buitenwereld. Nee, dan vooral. Dit jaar organiseren de winkeliers van de Eindhovense Hermanus Boekstraat als onderdeel van de bevrijdingsfeesten in september een tekenwedstrijd voor schoolkinderen. Niet keurig met een schetsblok en kleurpotlood aan een tafeltje, maar op je blote knieën op het asfalt om in een vlak van 1 vierkante meter met kleurkrijt de mooiste creatie te maken. En ik moet u eerlijk zeggen, ik was toen 7 en ik zat er ook. Ah, dat is eruit. Nou, dan kan ik weer rustig slapen. Want dat is de uitdaging, want de prijzenpot is niet mis. De eerste prijs is een 3-daagse vliegreis met Sabena vanaf Sabena Airport op de rondweg naar Parijs. De tweede is een degelijke nieuwe fiets van het merk Locomotief. En een derde een fototoestel en een fotoalbum. En een paar nieuwe schoenen. En dat is misschien wel hoog nodig als je geruime tijd op je knieën met de schoenen op het asfalt hebt rondgekropen. Mijn moeder was inderdaad niet blij toen ik terugkwam. Als ze van tevoren weet, had ze mijn sandalen aangedaan waarschijnlijk. Het is tijd voor de bioscoop. Het is een Franstalige verfilming van de roman van Georges Simenon uit 1940. Het verhaal van baron Jérôme Napoléon Antoine, oorlogsheld uit Wereldoorlog 1, die jarenlang gewend is aan het leven in luxe. Helaas raakt eens het geld op en hij besluit zijn geluk te zoeken aan de speeltafels. Daar keert de thee uiteindelijk en hij wint, naast een aardige som geld, ook een jacht. Met zijn oud-liefde Pearl, nu iemand anders zijn matresse, vaart hij naar Monte Carlo. Maar het noodlot blijft hem achtervolgen, want onderweg krijgt de boot motorpech. Repareren kost geld en laat dat nu inmiddels op zijn. Le Baron de L'Écluse is een vermakelijke komedie met Jean Gabin in de hoofdrol. Hij is geboren in 1926 en werkt later als arrangeur voor onder andere B.B. King. Hij geldt als de ontdekker van de damesgroep Dixie Cups, maar zijn claim als schrijver van hun grootste hits Aiko Aiko verliest hij kansloos. Wat rest is zijn eigenlijk enige succes die samen heeft met Reginald Hall, de zwager van stadsgenoot Fats Domino. Maar Fats had er niet te veel mee en dus mag hij ermee de studio in. En het resulteert in een derde plek in de Billboard Hot 100. En wij kennen het nummer in een latere uitvoering van het Nederlandse duo Spooky & Sue. Maar dit is het enige, zoals u gewend bent, het enige echte origineel. Joe Jones, you talk too much.

0: You talk too much, dat zeggen ze ook wel eens tegen mij. Maar dat trekt me helemaal niets van aan. 1976, het is 4 januari. En voor de kleuters het ultieme moment. De eerste uitzending van Sesamstraat met onder andere Lex Goudsmit, Aardstaartjes en de stemmen van Wim T. Schippers als Graaf Tel, Kermit en Ernie en Paul Hanen in zijn rol als Bert. Ja, ik ga toch weer een keer voor de laatste keer vanavond doen in de bioscoop. Het weinig verheffende koloniale verleden van Nederland wordt indrukwekkend beschreven in de roman Max Havelaar uit 1680. 1860. Dat noemen ze geschiedsvervalsing, geloof ik. Multatuli, een pseudoniem van Eduard Douwes Dekker, schrijft in nog geen 4 weken het boek als een feitelijke aanklacht tegen het cultuurstelsel, de herendiensten en de corrupte ambtenaren. Geen makkelijke klus om dit gegeven te verfilmen, maar cineast Gerard Soetemans bewerking wordt door Fons Rademakers, met camerawerk van Jan de Bond, bijzonder kunstig verfilmd. Peter Faber speelt Max Havelaar en verdere rollen zijn onder andere voor Rutger Hauer en Sascha Bulthuis. De film krijgt een juryprijs op het festival van Teheran en een ereprijs op het filmfestival in Napels. Hoewel de film grotendeels in Indonesië is opgenomen, kunnen de bewoners pas in 1987, 12 jaar later, naar de bioscoop vanwege de kritische houding over het onderwerp door de regering van president Suharto. Ja, het moment om te zappen, hè? Reclame op tv. Het wordt steeds belangrijker, ook al in de jaren 70. En daarmee ook de vormgeving en participatie van bekende Nederlanders. En onder de er zijn eigenlijk zoveel, maar de bekende nationale kledingdiscounter ontkomt er ook niet aan en huurt deze beide in.
1: We gaan kijken hoe snel Johnny Kraakheb kan slagen bij CNA.
2: Ja, nu.
1: Kino! Ben je nou al terug?
2: Je zegt dat er echt vlug moet.
1: Wat heb je gezien? Leuke mensen, het nieuwste van het nieuwste.
2: Wat heb je uitgegeven?
1: Niks natuurlijk, ik kom alleen maar die deur in en uitlopen. Hoe kom je in al die tassen met kleren?
2: Die had je toch klaargezet en hadden we toch afgesproken?
1: John, dit is televisie, dit is show, dit is reclame.
2: Weet ik ook wel. Lubbo!
1: Waarom zeg je dat niet eerder?
2: CNA is toch voordeliger.
0: Ja. Ze zijn toch leuker als tegenwoordig, maar goed. We gaan muzikaal 1976 afsluiten. Als vervangende zangeres is ze al actief in de discogroep 5000 Volts. Haar vorige solo-single is al een succes in Nederland, maar van deze tweede gaan wereldwijd circa 26 miljoen exemplaren over de toonbank. En dan heb ik het over Tina Charles en I Love to Love.

Ja, Tina, ik draai jou toch even een stukje de nek om, want het is nog een paar minuten en dan hebben we het alweer gehad voor deze uitzending. En ik heb nog een paar zakelijke mededelingen. En die zakelijke mededeling is onder andere dat volgende week de eerste sessie plaatsvindt van de verkiezingsdebatten. Natuurlijk wil Radio SNB als lokale radio zeker iets doen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen 21 maart. En dat betekent dat wij in een drietal sessies één op één met de lijsttrekkers van de politieke partijen in debat gaan. Het programma wordt gepresenteerd door Lucie van der Wier. Wordt uitgezonden elke woensdag live hier vanuit de studio vanaf 9 uur. Wordt verslagen door is te volgen live via onze Facebookpagina. En wordt ook live verslagen door Son en Breugel TV. Dus wilt u graag weten op wie u moet gaan stemmen, dan moeten we de komende woensdagen gewoon afstemmen op Radio SMB. En het eerste debat is, ik heb nog niet al de bevestigingen binnen. Het eerste debat is komende woensdag tussen Joris van Damme van de PvdA GroenLinks en Remco Heren van Dorpsvisie. Dus vuurwerk zat, zou ik zeggen. Mijn taak zit erop. Ik heb mijn geld weer verdiend. Ik zal dadelijk langs de kassa lopen. Maar allemaal hartstikke bedankt. Ik zou zeggen au revoir. En voor degenen die morgen moeten werken, ja, het klinkt hard, maar ik zou gewoon zeggen, hou er rekening mee. Tick, tick.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE 2 automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. 3 mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselde. Het gaat om 2 mannen uit Rotterdam en 1 uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. Tijdens de slotceremonie van het WK voetbal aanstaande zondag treden Robbie Williams, Laura Pausini en Nicole Scherzinger op, dat meldt de FIFA in een persbericht. Het volkslied zal gezongen worden door Jennifer Hudson en ook onder andere acteur Tom Cruise speelt een rol tijdens de ceremonie. Die begint om 9 uur 's avonds Nederlandse tijd in het MetLife Stadion in New Jersey. Er is ook voor het eerst bij de WK-finale een halftime show. Daar treden onder andere Coldplay, Madonna en Shakira op. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes. Daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was. Vandaar dat de straf flink lager uitvalt. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
3: Radio
1: SNB
3: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
1: SNB.
0: Met dit uur. Black and Blues met Wim Velderman.
4: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
5: Wim Velderman.
6: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. De blues die niet altijd down is, wat heet. Soms heel vrolijk. Het is maar net hoe je het bekijkt. En de muziek is ook niet altijd van hetzelfde blues-schema van de gitarist. Die altijd hetzelfde riedeltje speelt. Nee, wat heet. Er zit veel variëteit in. Kortom, ga er weer van genieten van deze Black and Blues. 14 nieuwe tracks van nieuwe gasten. Bijvoorbeeld Chris O'Leary. Blue Color heet zijn album. Zijn inspiratie kreeg hij van James Cotton, de mondharmonica speler, blues harp dus. Nou, Chris doet er niet zo heel veel voor onder. Bad Decisions. Veel plezier hier bij Black and Blues.
7: Oh.

gevallen. Het is een spikspunt in. Spikspunt, de nieuwe album Homesick Indian Blues. Crystal Shawanda met Come Unto Me. En dat kennen we natuurlijk als origineel van de Mavericks. Zij heeft het ver blues wel is waar licht. Maar ja, het verhaal heeft natuurlijk ook een heel speciale tekst. Goed, dat gaan we een andere keer beluisteren. Nu snel verder en dat doen we dan met de gestarte achtergrond trekken. En die laat ik ook lekker lopen. Young Harrell Davenport. Zijn cd is uitgekomen bij Little Village. Dat is een label dat heel veel op zoek is naar jonge talenten. Ze een kans geeft en vaak breken ze ook inderdaad door. Young Harrell is maar liefst 19 jaar jong. En zijn cd, ja, die is leuk om naar te luisteren. Young Harrell heet het album en daarvan Tomorrow. Wow.

Jason Ritchie is weer terug met het ijzersterke album. Jason Ritchie en The Bad Kind, want zo heet de groep voluit. 13 Hours heet het album en daarvan Leo Watkins Rack. Mooi gespeeld met die mondharmonica. Bluesharp zeggen ze dan. En welke stemming weet ik niet, maar dat is natuurlijk weer uit te zoeken. Wil je alle stemmingen hebben, dan moet je er geloof ik een stuk of 8 verschillende mondharmonica's meenemen naar een optreden. En dan heb je ze wel zo'n beetje, is mij verteld. Maar ik ben geen specialist, wat heet. Ik weet van een mondharmonica niet zo juist. Jij misschien wel. Vertel het me maar. We gaan de Joe Bonamassa. Ja, vorige week voor het eerst gedraaid. The Spirit of Rory, live from Cork. Natuurlijk een eerbetoon aan Rory Gallagher. Joe Bonamassa met Tattooed Lady.

0: Black and Blues, album review.
1: Een pracht van een album, ja, dat kan ik rustig stellen. Afkomstig van Albert Castilla. Hij is weer terug. Een jaartje of twee geleden woonde ze de laatste uit. En dit keer is hij naar Engeland getogen. En niet zomaar naar een plek, nee, naar de zeer beroemde Abbey Road Studios. Dan is geluidskwaliteit en opnamekwaliteit zeer zeker gegarandeerd. Dan ligt het nooit daaraan, zeg maar. Het album heet Grits and Glory. En er staan weer geweldige tracks op. Ga er nog zo eentje voor je opzetten, zoals gebruikelijk. De familie Castilla, ja, die doen ook echt in de blues. Albert komt vaak naar Europa voor optredens. En zijn vrouw zorgt voor promotie niet alleen van zijn cd... maar van heel veel artiesten in de blueswereld. Michelle Castilla, Albert Castilla... hebben denk ik deze keer weer een prachtig product... dat ze eigenlijk niet hoeven te slijten. Het zal vanzelf gaan. Ik ga er nog maar één draaien, vind je niet? Het album Grits and Glory, Michigan Avenue.

In het nummer Seven Nights for Seven Years beschrijft John Primer op indringende manier hoe hij ooit optrad in de grote zaal, moet ik zeggen. Ja, in de grote zaal van Teresa's Lounge. En zo heet ook het album Teresa's Lounge. En dat is een tribute CD. Want daar hebben vele grote hun eerste schreden op het gebied van optreden en muziek maken gezet. John Primer, ja, bijna in één take opgenomen. Dat kon je horen ook wel. En deze bluesveteraan, ja, die is dat zeer gegund. Vorige week CD van de week. King of the World, met het prachtige Raw Project. En daar is veel naar gevraagd. Dus nog één track ervan lijkt mij heel goed. I'm getting used to it.

Mooie song, geweldig ingespeeld ook nog van eigen bodem. Ja, wat wil je nog meer? We hebben het over Sipke Visser, oftewel No Saint, zijn artiestennaam, en gitarist Rick Meijer. Ze hebben elkaar gevonden in de roots muziek, denk ik zo'n beetje. Bluegrass zelfs heb ik gehoord. En dan nu dus ook in de blues. Het album verschijnt later dit jaar. Dit is de eerste single ervan en die heet Fix Me a Pen. Torbjørn Riesecker, de Deen met zijn geweldige band, hebben een live cd opgenomen in, volgens mij in Kopenhagen. Live at Hotel Cecil. Ja, dat ligt in Kopenhagen. Long Time Ago is live gespeeld. En ik moet zeggen, niet bepaald slecht. Wat heet geweldige cd? Torbjørn Riesecker.

0: You Lie Like a Wreck. Ja, dat werd gespeeld door de Anthony Paul Soul Orchestra, die ook in blues handelen, featuring Willie Jordan uit San Francisco. 13-koppige band, maar liefst leuk om naar te luisteren, vind ik. En wanneer ze bij jou een feestje komen spelen, dan zetten ze de boel zeer zeker op de kop.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: Ja, nou ja, één nummer kunnen we nog wel draaien, toch? Ja, dat moet lukken. Je snapt het, we zitten aan het eind van het programma van dit uur Black and Blues. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Ik vond het altijd geweldig en nog steeds dat je luistert en dat je iedere keer weer Black and Blues weet te vinden. We gaan eruit met de Mississippi Pine Belt Blues Band. Dat is Larry McKill. Hij noemt zichzelf Rashad, de Blues Kid en zijn album. Ja, daarover volgende week heel veel meer. Nu ga ik hem gewoon draaien. Pendle Blues. Fijne dag nog. Dag.

0: 60.
1: Radio
2: SMV.
1: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na 1,5 uur was de storing door een monteur verholpen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE 2 automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. 3 mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselden. Het gaat om 2 mannen uit Rotterdam en 1 uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SMB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio SMB.nl.
2: Radio
1: SMB.

Ja, toch een mooie binnenkomen, denk ik. Raccoon met Shoes of Lightning. Het is muziek die je niet alleen hoort, maar bijna voelt. Kijk, alsof iemand zachtjes het licht aandoet in je hoofd. Welkom bij All Dutch. Jouw reis door muziek van Nederlandse en Belgische bodem. 2 uur lang verhalen, herinneringen en verrassingen van toen, van nu en alles daartussenin. We gaan even naar de sfeer van krachtige klanken. We trekken het doek iets verder open. Hier is Within Temptation met een shot in the dark.

Ja, waar zijn ze nu? De vrienden voor het leven. Soms zijn vrienden op het moment dat je ze nodig hebt. Gewoon, zijn ze er niet? Ja, zijn het allemaal echte vrienden? Dat waren Truckener Keks met Niemand Thuis. De stilte valt zo hard. Ja, dat past een beetje in het vorige nummer. Soms zegt stilte alles. En Van Dikhout wist dat al jaren geleden.

0: Ja, we maakten een kleine stap naar het theater van het leven. Het nummer kende je wellicht niet. Het is De Optocht en het wordt gedragen door de prachtige stem van Britta Maria. En ook Frits Spits heeft in de tijd dit nummer opgepakt.
1: Oh la la, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof mij vrij, die zijn er hoor, die zijn er zoveel. Dus ja, ik snap die Paul eigenlijk wel. Nu, soms is hij brutaal, soms poëtisch, maar hij is altijd onweerstaanbaar. Dus als hij bij mij aanbelt, bij goede weekends, ja, dan doe ik open, hè. Wat voor keuze heb ik?
0: Ja, en zoals elke week, we steken even de grens over. Het is tijd voor het Belgisch kwartiertje, waar de taal zacht vloeit en de ziel net iets dichter aan de oppervlakte ligt. Ik begin met een echte Vlaamse singer-songwriter, Flip Caulier, bassist en schrijver. Hij zingt en rapt in het West-Vlaams dialect. En naast zijn solo-carrière is hij ook lid van de West-Vlaamse hiphopgroep Het Hof van Commerce en frontman van Ertebrekers. Dit is Flip Caulier met Welgemeende.

Amsterdamse Klei gingen we naar een vlugje rock'n'roll. Dit waren de Machines met Don't Be Cruel. Ja, Oscar and the Wolf, ook in België best al, of in Nederland bedoel ik, best al redelijk bekend. Het is een Belgische electropop act rond frontman Max Colombi. En de band kreeg internationale bekendheid dankzij het debuutalbum Entity dat uitkwam in 2014. Dit is uit 2015, Oscar and the Wolf met Your Mine.

terug naar 1967. The Outsiders. Het was een Amsterdamse nederbeatband onder aanvoering van Wally Tax. En de band werd door Tax in 1960 opgericht toen hij 12 jaar was. In eerste instantie speelden ze voornamelijk in Amsterdamse gelegenheden, maar later toerden de Outsiders door het hele land. Ja, een stem als een warme jas op een koude dag. Dit is Peter Schaap met Adem, mijn adem.

nooit af, nooit uit, maar aan verandering verbonden. Geen masterplan, alleen de kunst van het inspelen. Doet je laten leven, laat me lopen op die wegen.

waar het allemaal vandaan komt. De behoefte om te schrijven of de waarheid boven tafel te krijgen. Dat weet ik niet, niks zo relatief als het eigen maken van de feiten. Niets is wat het lijkt.

0: Dus jezelf durven zien door de ogen van een ander. Revolutie zonder wapens, zonder boeken te verbranden. De verbeelding als bestemming en de liefde als een anker. Het wordt tijd om de tijd te veranderen.
1: Ja, we willen eigenlijk allemaal hetzelfde. Dat was een ontmoeting tussen generaties. Stef Bos en Dickie Dex. Een revolutie die je eigenlijk iedereen gunt. De revolutie van de liefde.
2: All Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
1: Ja, we duiken weer even de archieven in. Een historische opname, stof op de plaat, maar goud in de groef. We gaan terug naar 1946. En Nederland herrees in snel tempo. En de veranderingen in de maatschappij waren groot en gingen razendsnel. En daarmee ook het amusement. Want Amerikaanse hits mochten weer. En daarmee de reizende ster in die dagen, zanger Jan de Vries. Hier met de Decca Melodians in Oh What It Seems To Be.

staan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder, maar opeens gaat het zo vlug en ik wil terug.

0: het laatst. Nee, niet voor het laatst.
1: Ja, Niet voor het laatst werd niet uitgebracht als single, maar verkreeg landelijke bekendheid nadat Rob de Nijs het in maart 2020 zong in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. En het was enkele maanden nadat hij bekend had gemaakt dat hij vanwege de ziekte van Parkinson zou stoppen met optreden. En op 22 juni 2022 gaf hij in de Ziggo Dome zijn laatste optreden. Als laatste nummer, De Toegift, zong hij toen. Niet voor het laatst. En in die context komt de tekst denk ik nog harder binnen dan normaal. Even kijken, hoeveel tijd heb ik nog? Ja, ik heb nog tijd voor één nummer en hou ik een klein stukje over. Dus dan draai ik nog een stukje instrumentaal. Ik draai als laatste nummer van het eerste uur Dictator van Centerfold. Ja, het is een titel die blijft hangen, net als de melodie. In de gelederen Laura Fiji, die later met een heel ander repertoire solo furore maakte en nog steeds maakt. En in het tweede uur laat ik solowerk van haar horen. Dus blijf erbij. Dit is Old Dutch. Tot straks.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na anderhalf uur was de storing door een monteur verholpen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
0: SNB
6: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
0: SNB.

Ja, een klassieker om het tweede uur mee te openen. Dit was T-Set met If You Do Believe in Love. Ja, op 5 juli, maar dan in 1975, maakte de Nederlandse band Galaxy Lynn haar entree in de Nederlandse top 40 met de single Long Hot Summer. En twee weken eerder werd het nummer al uitgeroepen tot troetelschijf op Hilversum 3. Galaxy Lynn werd in 1973 opgericht door Robbie van Leeuwen, de man achter het wereldberoemde Venus van Shocking Blue. En dat haalde in 1970 de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het voerde die zelfs aan, haalde de eerste plek. En naast van Leeuwen bestond de band uit een bondgezelschap van muzikanten die hun sporen al ruimschoot hadden verdiend in de nederpop. Zoals zanger Rudy Bennett van The Motions. Daar was hij van afkomstig en dat is een band waarmee hij halverwege de jaren 60 hits scoorde als Wasted Words en Why Don't You Take It. En andere leden zoals Dick Remerlink van Exception, Peter Wassenaar, ex Blue Planet, en die brachten jazzrock, hardrock en symfo-invloeden mee. Terwijl de elektrische mandoline van Hugo van Haastert en Hans van Vos het geheel een folklossie op.

En het eerste uur had ik al aangekondigd dat ik ook iets solo van haar zou laten horen. Dit was Laura Fiji, stijl, klasse en een stem die fluistert en overtuigt tegelijk. Daarnaast is het ook een zeer sympathieke dame. En mensen die mij volgen, die weten dat ik ook bezig ben met de lancering van mijn eigen station, de Geluidsfabriek. En Laura heeft speciaal voor mij een aantal sweepers ingesproken. Ja, even een verhaaltje over het volgende artiest eigenlijk. In maart was ik op Aruba en ik zie dat een beetje als mijn tweede thuis. Heb ik ook een tijdje gewoond en gewerkt. En Dia de Himno y Bandera, de dag van het volkslied en de vlag, is in Aruba een nationale feestdag ter viering van de officiële introductie in 1976 van de Arubaanse vlag en het Arubaanse volkslied. En welke plechtigheid in Stadion Guillermo Trinidad plaatsvond. En sinds 1985 is 18 maart een officiële feestdag in Aruba. En dit jaar werd op die dag ook een prachtige muurschildering onthuld in San Nicolas van de Arubaanse zanger Yusen. En deze schildering is gemaakt door de jonge Arubaanse artiest Rashid Lowe. En ik raad je aan deze op internet eens op te zoeken. En Yusen was zelf aanwezig bij de onthulling. Helaas wil hij momenteel geen interviews doen, maar zijn muziek wil ik wel in de herinnering terugroepen. Dit is Both Sides Now.

0: dromerig en zwoel, dat was Gare du Nord met Fantasize the Love.
1: Het origineel en dan de Nederlandse cover. De cover van de week.
0: Even de microfoon overzetten. Het is tijd voor een muzikaal spiegelbeeld, de cover van de week. Rob de Nijs heb ik al laten horen in het eerste uur en hij komt nu terug. Want de Ritme van de Regen is een liedje natuurlijk van hem. Maar het is een cover van Rhythm of the Rain van de Amerikaanse groep The Cascades. En gecomponeerd door Jean-Claude Gamo. En de tekst gaat over voorbije liefde en de hieropvolgende eenzaamheid die versterkt wordt door de vallende regen. Gerrit en Braber vertaalde het lied in het Nederlands onder het pseudoniem Lodewijk Post. En in februari 1963 is Rob de Nijs al met het liedje te zien in het televisieprogramma Rooster van diezelfde Gerrit en Braber. Ik laat eerst een fragment horen van het origineel Rhythm of the Rain. En ook daar regent het uiteraard van The Cascades. En daarna de versie van Rob de Nijs.

Ja, toch niet te geloven dat het nummer al 50 jaar oud is. Mon Amour van BZN. Een klassieker die generaties verbindt. Ja, we gaan naar Limburg. De Janse Baggeband. Met een glimoog en een knipoog naar het leven. Want je moet solliciteren.

Ja, en het laatste 10 minuten kwartiertje van Old Dutch is inmiddels traditioneel bestemd voor cabaret. En daarvoor dan een nummer wat ik uitgezocht heb, wat een beetje past bij het onderwerp van het cabaret, wat het uur afsluit, de uitzending afsluit. En hiervoor gaan we eerst terug naar de jaren van schaarste tijdens de oliecrisis van de jaren 70. En uit die jaren stamt ook de musical Wat een planeet van Annie M.G. Schmid en Harry Bannick. En hoe triviaal vandaag de dag het ook lijkt, we horen een Connie Stewart ironisch zingen over schaarste. En dan aansluitend Toon Hermans. In 1989 vertelde hij ons al dat het allemaal best wel ietsje minder mag met al die overvloed.

0: En dan nu... Cabaret.
1: Het is hartstikke fijn, mensen, om nu te leven. Want de mensen hebben van alles en vroeger hadden ze toch niks. En het was toch ook, er gebeurde toch ook nooit wat. En het is toch nu goed om te leven. Zeg. Alleen, we hebben wat veel. Tuurlijk, het is te veel. Als ik 's morgens opsta en ik zie het ontbijt bij me thuis, en zeg ik te veel. Nee, niet te veel, maar te moeilijk. Het wordt moeilijker steeds. Je weet niet meer wat je pakken moet, hè. Vroeger was een ei en een kip uit. En de kip legde het ei, afgelopen. Ik weet niet of er verder... En nu heb je een ei en een scharrel-ei. En een drie-granen-ei en een zes-granen-ei. Die kippen die worden knettergek. Die zitten maar te tellen in dat hok. He? Ja, vroeger legden ze gewoon een ei. He? En dan kwam die haan voorbij, ben ik hier al geweest, weet je wel. He? En dan had je het gehad. Tegenwoordig heb je nog de kunstmatige insinuatie. He? En die kippen durven niet meer te leggen. He? En dan willen ze opeens, dan krijgen ze, willen ze leggen. En dan denken ze, oh god, ik heb mijn granen nog niet gehad. We hebben te veel. Het wordt steeds moeilijker. Als je één pot jam hebt, dan pak je die pot jam. Als je er vier hebt, dan word je knettergek. We hebben te veel. Dat is niet nodig ook niet. Het is ook niet gezond. Het is niet te veel allemaal. Hè. Veel te veel. Ja, ik moet af en toe even denken. Het is... Ik weet ook niet wat ik zeg, hoor. Die is elke avond een beetje anders. Maar ik heb het nou over die dingen. Kijk, vroeger was je... Als je 65 was, mensen, dan was je oud. Dat was je oud. Had je een oude kop. En dat is niet meer zo.

0: Dat is speciaal voor de camera, dit, hè? Profile.
1: Profiel.
0: Nee, maar mensen, dat is toch zo? Vroeger was je toch oud als je 65 was? En tegenwoordig heb je van die... Als je nu 65 bent, dan begin je pas te ontplooien. Ja, ik heb nog niks gedaan, hoor. Dit is gewoon van mezelf. Dat zit er nog allemaal. Maar ik ken een oude vent en die heeft een nieuwe neus. Splinternieuw. Hij moet hem nog insnuiten. Dat is plastische chirurgie. Een deftig woord voor zakken ophalen. Ik ken een jonge vent, die heeft een haarstukje. Prachtig, prachtig. Dat had je vroeger toch niet? Ja, schitterend, dat kan niks prachtig, heel mooi. Het is niet van zijn eigen haar, het is het haar van zijn vrouw. Eigenlijk haarstukje. Dat zijn de dingen van deze tijd, mensen. We kunnen alles hebben, er is alles. Wat je maar hebben wil. Alles is er. Mijn buurman is 20 kilo kwijt. Kan ze nergens meer vinden. He? Heeft een bananenkuur gedaan. Heeft geholpen. Hij loopt iets voorover nou, maar ja. Ik heb een hond. He? Of ik heb een hond. Wij hebben een hond thuis. En ja, voor 's nachts, hè, nachthond, hè. Ja, nou, je hebt een jachthond en een nachthond, ook wel een soort weer, hè. Ik weet niet hoe dat heet, zo'n beest, prachtig. Ja, deze weet ik wel, dus die heb ik helemaal afgericht, hè. Dus die is zo 's nachts, hè. Hij is nou ook aan het kuren, maar dan stop ik hem af en toe een koekje toe, weet je wel. Dan zeg ik, moet je een koekje? En dan zegt hij, jawohl. Dat is een Duitse herder, hè. Maar ik heb hem zo afgericht, hè. Als ik 's nachts iets hoor, dan maak ik hem wakker en meteen begint hij te praten. Meteen begint hij te praten. Oh, ik heb iets, zeg. Ik heb iets nieuws, jongens. Hé, hey, er is een... bij mij... Kom erbij zitten, kom dichterbij zitten. Gezellig. Bij mij in de buurt, mensen, ik woon in het Gooi. Bij zo'n plantsoen woon ik, hè. En daar zag ik van de week een mannetje. En die had een hondje, dat was zo'n ding. Zo'n hondje. En die liep aan een lijn. En die lijn, absoluut, die was minstens 30 meter lang. Te gek om los te lopen, weet je wel, hè. Dat mannetje loopt, dat is een apparaatje, ik weet het niet, hè. En dat hondje die loopt helemaal ver weg. En die denkt, die is door het dolle heen, dat beest. Hè? En die denkt dat hij losloopt. Hè? Dus die komt naar mij toe zo van... En opeens drukt die vent op dat ding. Hè? Vliegt hij door het landschap. Met een rotgang. In die doos. Huh? Ja. Dat zijn de dingen van deze tijd. De dingen van deze tijd. Dat is een onnozel apparaatje. Er zijn veel, veel gecompliceerdere apparaten. Het leven wordt steeds moeilijker door die apparaten. Huh? We hebben overal een apparaatje voor te scheren. Ik zag er een met 3 koppen van de week. Een scherenapparaat, advertentie, 3 koppen. Kom nou toch. Ik doe dat nog met zo'n kwassie, weet je wel. Met een 3 haren, geloof ik, helemaal niks. Nee, dat is allemaal een beetje overdreven. Maar het is nou eenmaal zo. Het is gewoon, het is niet anders. Nou weet ik het echt niet meer, hoor. Oh ja, heb je nog niet verteld. Die buur, bij mij in de buurt. Ja. Dan kunnen ze nooit aan elkaar plakken bij die film. Dat kan, dat kan. Er vallen zulke gaten in die avond. Hè. Maar, als we maar lol hebben. Hè. Maar bij mij in de buurt, ik was aan het vertellen van dat hondje. En bij mij in de buurt er woont een man, die is schatrijk. En die is rijk geworden met patat. En met voorgebakken patat. Hè. Zo heet dat, voorgebakken patat. Hè. En daar word je stinkend rijk mee. Hè. En, oh, nou snap ik hem ook. Ja, ja, ja. En die man is een leuke vent, maar die is zo rijk, die weet niet meer van wat hij doen moet. En die heeft allemaal apparaten. Heeft apparaten, loopt hij weer te knijpen, hè? En dan gaat de garagedeur open. Knijpt hij in zo'n ding, zeg. Gaat de garagedeur open. Zit die koos mee? Loopt hij naar het zwembad? Groot zwembad, zeg. Hè? Drukt hij op het ding, gaat het ding open? Gaat de schuif open van het zwembad? Loopt hij door het huis? Gaan de gordijnen open, zeg. En maar drukken. Hè? Alles gaat elektronisch open. Ik zeg laatst tegen hem, Joop, het valt me nog meer dat je je gulp nog zelf open doet. Maar je hebt mensen die hebben zoveel, die weten van gekkigheid niet meer wat ze ermee moeten. Dat is ook niet goed. Te weinig is niks, maar te veel is ook niet goed, hoor. Ik zou het niet willen hebben, voor een goud. Ik zou het niet willen hebben, nee, echt niet. Hij heeft nou weer een nieuwe vrouw. Nou, nieuw. Voorgebakken. Ja. Ja. Zeg, zal ik u eens wat zeggen, mensen, vanavond? Dat zult u niet verwachten dat ik dat zeg. Dat is ook niet zo belangrijk. Maar kijk, u zegt altijd iets over ons. Het publiek zegt altijd iets over de artiesten. Mag ik iets over u zeggen? U bent een buitengewoon gezellig publiek. Dat kunt u in uw zak steken. Ja, maar dat is de hele sfeer van de avond bepaalt u. Ze denken altijd dat wij het doen, de mensen doen het zelf. De communicatie, dat ken je niet alleen. Kijk, dat is hartstikke leuk. U ziet ook dat ik regelmatig sta te bukken. Dat doe ik alleen als de mensen leuk zijn. Dat ik zo zou me uit te sloven als de mensen niet leuk zijn. Dat doe ik alleen zo even. Maar vanavond heb ik al een paar keer zo gedaan. Maar luister, dat komt ook, mensen, omdat ik natuurlijk omdat ik van een andere generatie ben. Ik ben toch een van de laatste van de, hè? Van de oude school.
1: NB Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio.smb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hoe?
3: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
8: Zon en Breugel.
9: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
9: SNB
8: 107.5 FM.
9: En overal via radio.snb.nl.
8: Radio
9: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli treedt Waar Klanken op in de kiosk. Van 8 uur tot 10 uur 's avonds kunnen bezoekers genieten van een muziekvolle avond en gezelligheid. Waar Klanken staat bekend om een gevarieerd repertoire en zorgt voor een sfeervolle muzikale belevenis voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van dit optreden in de kiosk. Op dinsdag 21 juli vanaf 8 tot 10 uur in de avond.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

road.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 28 juli organiseert de Huiskamer van Breugel een legpuzzel-ruilbeurs voor volwassenen aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. Van 2:30 tot 4:30 kunnen liefhebbers complete legpuzzels van 500 stukjes of meer met elkaar gaan ruilen. De spelregel is eenvoudig. 1 puzzel brengen is 1 puzzel meenemen. 2 brengen is 2 halen en zo verder. Bezoekers mogen zoveel puzzels ruilen als ze willen. Het vindt plaats in de Huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. En wel op dinsdag 28 juli van 2:30 tot 4:30.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikken Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het centrum van Oorschot is tijdelijk een pop-up gallery van beeldhouwer Hans van Eeden te bezoeken aan de Markt 10. Hans van Eeden heeft ruim 50 jaar ervaring als beeldhouder en verzorgt meer dan 250 exposities in binnen- en buitenland. In de galerij zijn diverse beelden te zien, variërend van klein formaat tot monumentaal werk. De expositie is een unieke kans om het veelzijdige werk van de kunstenaar van dichtbij te bekijken. De galerie is tijdelijk gevestigd in een voormalige winkelruimte en geopend tot 25 juli op zondagmiddag van 1:30 tot 4:30 middags aan de Markt 10 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 28 juli, dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en broodjes. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. En voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan nog tot en met zondag voorafgaande aan de lunch via een e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt een mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen. Op dinsdag 28 juli, dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur in de middag in buurthuis De Vlinderheid in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In dorpshuis Het Hart aan de Spoordonk, aan de Benetettestraat 2 in Spoordonk, wordt elke derde donderdag van de maand een gezellige lunch georganiseerd voor 60-plussers. Van 12 uur tot 2 uur 's middags staat er een gezellige maaltijd klaar voor een bedrag van slechts €8,50 per persoon. Aanmelden kan tot de 10e van de maand via e-mail of telefonisch, of door een brief in de brievenbus van het dorpshuis te stoppen. De lunch biedt een moment van ontmoeting en gezellig samen zijn voor inwoners uit de omgeving. Elke derde donderdag van de maand van 12 uur tot 2 uur in het dorpshuis Het Hart van Spoordonk aan de Benedettestraat 2 in Spoordonk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.